Big Shoulders, Talk to Me. Pianist Davel Crawford uit Louisiana was de opvolger van de legendarische bluespianisten Professor Longhair en James Booker. En hij was slechts 20 jaar toen hij zijn album Let Them Talk opnam. Davel Crawford, Still in Love.

Davel Crawford, Still in Love. Mike Morgan and the Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee, die in zijn woonplaats Kansas City overleed aan een hartstilstand tijdens het zwemmen. Dit komt van het album Lowdown and Evil, Mike Morgan and the Crawl. She's Taken Me to Heaven.

Mike Morgan and the Crawl. She's Taken Me to Heaven. Marcia Ball uit Louisiana was onderweg naar Los Angeles toen ze autopech kreeg in Texas. En het beviel haar zo goed in Austin dat ze daar maar bleef wonen. Ze is razend populair in het Texaanse Roadhouse circuit. En dit komt van haar album Blue House. Marcia Ball, That's What I Got.

Marcia Ball, That's What I Get. Gary Primates, dat was een docent aan de University of Texas en daarna zat hij in eigen bluesband. Maar nadat zijn vrouw hem verliet, sloeg hij op hol. Hij raakte aan de drank en aan de drugs. En hij overleed uiteindelijk aan een mix van alcohol, drugs en liefdesverdriet. Dit komt van zijn album Mr. Freeze. Gary Primates, Jenny Brown.

Gary Primage, Jenny Brown. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Mike and the Tornadoes, dat is een bluesband uit New York met zanger en mondharmonica-speler Mike Michaelowitz. De band was in het verleden tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Jimmy Rogers, Walter Horton, Bo Diddley, James Cotton en Paul Butterfield. Dit komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. Maar we begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goeie zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste, deze Caroline Wonderland. Tot voor kort speelde ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden, dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada, al vaker in het verleden wat van het draaien. Maakt altijd hele goede cd's, het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me, Canada. En dat bleef we negeren in Canada. Want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada, uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

Een mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu even naar Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tijd voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer A Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij het trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de CD Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een CD van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelde de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street kon je uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, noem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspelen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord Chicago toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die heeft ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials, die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Lad and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar opspeelde, solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En hij komt nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al in ver afgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6, 7 jaar was hij dat die in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Van Please Take My Hand.

klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, toen een liedje wat te zingen werd wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zingen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen gespeeld heeft, bij volle gelegenheden gespeeld heeft. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ja, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nuut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nuut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
2: Het was een nummer van zangeres Lula Reed uit 1952 en Ray Charles veroverde de wereld met zijn cover. En de bluesliefhebbers hadden een nieuw idool, want al zong Ray Charles country nummers, het rook altijd naar blues. Ray Charles, Drown in My Own Tears.

Ray Charles, Drown in My Own Tears. Zanger Drew Lombard geldt in Amerika als de allerbeste blue-eyed soulzanger van de hele wereld. Maar hij brak nooit door met zijn band Grinder Switch. Hij bleef het best bewaarde geheim van Georgia. Grinder Switch, let the south wind blow.

Grind the switch, let the sound wind blow. Wilson Pickett uit Alabama ging naar Detroit, want daar werd hij de zanger van de Falcons en hij had daar meteen een grote hit, I Found Love. En ook solo had hij grote hits, The Midnight Hour, Mustang Sally en Funky Broadway. Dit nummer werd geschreven door Bobby Womack, die eerder al It's All Over Now voor de Rolling Stones schreef. Wilson Pickett, I'm in Love.

Wilson Pickett, I'm in Love. De Bokstops uit Memphis, dat was een studioband rond de jeugdige zanger Alex Shilton. En nadat het nummer The Ladder een nummer 1 hit werd in Amerika, formeerde producer Dan Penn pas een band om mee te gaan toeren. Alex Shilton ging even later verder met Big Star, de Bokstops, Deep in Kentucky.

De Bokstops, diep in Kentucky. Howard Tate uit Georgia had grote hits. Ain't Nobody Home, Look at Granny, Run Run, Baby I Love You. Dit is een compositie van producer Jerry Recavoy, die ook Garnet Mims groot maakte. Howard Tate, 8 Days on the Road.

Howard Tate, 8 Days on the Road. Earl Scruggs, dat was een bluegrass zanger uit North Carolina. Hij kwam uit de bekende band Bill Monroe and the Bluegrass Boys. En hij was de held van The Byrds, The Flying Burrito Brothers en de Nitty Gritty Dirt Band. Earl Scruggs, Lonesome and a Long Way From Home.

Earl Scruggs, Lonesome and a Long Way From Home. Nina Simone studeerde klassiek piano in New York, maar om haar studie te betalen trad ze op in het nachtclubcircuit van New Jersey. En dat leverde zoveel geld op dat ze het tot haar dood bleef doen. Nina Simone, to be young, gifted and black.

Nina Simone, To Be Young, Gifted and Black. De Thompson Brothers, dat is een band uit Massachusetts met Matt en Andy Thompson. Ze begonnen als high school band, maar toen hadden ze op een bepaald moment al 150 optredens per jaar. En dan kun je beter een professionele band worden. Ze werken tegenwoordig met producer Al Cooper, die ook al albums voor Bob Dylan produceerde. En het komt van het album Chaos on Main Street. De Thompson Brothers, Has Been.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Flying Dang van Andy Fairweather Low is het album van deze week. In 1985 werd hij de gitarist bij Roger Waters. Hij was van de partij tijdens het The Wall Project in Berlijn en hij maakte de wereldtour mee van Dark Side of the Moon. En daarna was hij ook nog gitarist van George Harrison, Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Eric Clapton. Andy Fairweather Low, Looking Down.

0: long as I'm looking down.
1: En die Fairweather Low, Looking Down. Bill Withers werkte als schoonmaker van vliegtuigen. Hij was al 33 jaar toen zijn debuutalbum verscheen en dat maakte hij met Booker T. Jones als producer, Just As I Am. En op dat album stond de wereldhit Ain't No Sunshine. Bill Withers, Let Me In Your Life. Let

Bill Withers, Let Me In Your Life. The Derailers, dat is een band uit Portland, Oregon, met zanger-gitarist Tony Villanueva. Maar de totale band verhuisde naar Austin, Texas, en na 4 albums keerde Tony Villanueva terug naar Oregon, waar hij nu als predikant werkt. En gitarist Brian Hoefeld was de nieuwe frontman. The Derailers, Painful Days and Sleepless Nights.

The Derailers, Painful Days and Sleepless Nights. Bobby Womack uit Ohio was de gitarist van Sam Cooke en hij trouwde later met de weduwe van Sam Cooke. Hij begon met zijn broers de band The Valentinos. Hij was studiogitarist van Aretha Franklin en deze solo single werd een top 40 hit in Amerika. Bobby Womack, That's the way I feel about you.

Bobby Womack, That's the Way I Feel About You. Kate Campbell zat al in het voorprogramma van Emmylou Harris, Jimmy Dale Gilmore en John Barry. En ze maakte met producer Spooner Oldham het album Moon Pie Dreams. Kate Campbell, This Side of Heaven.

Kate Campbell, This Side of Heaven. Dionne Warwick werd groot met nummers van Burt Bacharach en Hal David. Mooie composities, maar erg braaf en easy listening. Dit was een top 5 hit in Amerika en het was haar 22e hit. Dionne Warwick, I Say a Little Prayer.

Dionne Warwick, I Say a Little Prayer. Jimmy LaFave uit Oklahoma werd groot in Austin en heel populair in Nederland, maar plotseling verscheen het bericht dat Jimmy LaFave getroffen was door een agressieve vorm van kanker en een paar maanden later overleed hij. Dit is van zijn album Buffalo Return to the Plains. Jimmy LaFave, Only One Angel. MUZIEK

Jimmy LaFave, Only One Angel. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Clara Ward, dat was een persoonlijke vriend van de vader van Aretha Franklin. En ze kwam daar ook bijna dagelijks over de vloer en ze zong tijdens begrafenissen van familieleden van de familie Franklin altijd een paar nummers. Clara Ward, The Day I Passed and

0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Muske en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liet wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, drie jaar terug. Hè? Want toen wilden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in de Blizzard besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
2: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus het is zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja, en ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt bovendien ook heel goed op song door Dan Tyczynski. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met de?
3: Waar ik met beginnen wil,
2: ja.
3: We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat...
2: Het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Okay. Solitary Man.

0: A solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Hoe ben je? Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel. Ik kon niet alleen nog zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huis. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kan ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Totdat... Een ander punt dat van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achtergekomen waar je dat nog niet eens weg had. Die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draaitafel van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit gaat allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma,
0: waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die Wien gekomen? Ik bedoel, maar ja, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door... vroeger, toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel. En ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen. Want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: nee, ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En je, op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En jij hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilen ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Er is niks veranderd. Nee, ja. Daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger, hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote komt er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, luisteraars. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat weer met de muziek.
2: Ja, maar die luistert naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nou over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen. Zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die landen.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja, ja, dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders daar?
2: Nou, daar komt hij oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hem een mooie zuurgraad precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. En als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee, nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe ze het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Annebrug, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dat weet je. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. De meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan de andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren die helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
1: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone...

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Left Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zover.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuer, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En

0: Dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
0: Het blijft techniek.
1: Ja, dus...
0: Maar dat speelde even een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar... De enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen.
1: Ja,
0: dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je dat, lekker vindt.
1: Daar is groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
0: speelt
1: een rol.
0: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
0: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee. Ja, analyse.
0: Wat is steriel? Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
0: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
0: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja. Muziek als, als healer, hè?
2: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
2: Ja. Ja, ook als psychiater, als het ware.
1: Ja.
2: Als ik het moeilijk had, bijvoorbeeld in mijn hoofd, en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, daar kun je niet verklaren dan viel alles weer van je af. Zo.
1: Ja.
2: Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel, die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
0: Ja.
2: Ja, het is heel bijzonder, ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die er allebei wat van weten, maar eigenlijk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
0: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
0: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
0: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik... een draaitafel heb en ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja.
0: En ja, dat, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat met een hoop elektronica erin, hè?
1: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
1: Nee, dat vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
1: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag, luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén met verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
1: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
1: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
2: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Dus net dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de handen wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
2: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan... dan moet je al die instrumenten die keihard zijn... moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal masters zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Hmm. Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Altijd wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
2: Ja.
0: Ja, ja toch?
2: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... weer toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. Ja. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kijken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and the Blizzards. De vurige Cats Lost. 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is alweer zo lang.
1: Juist drie jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat, you know. Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een tijdje verloren en nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand, hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden, dus de Dogs Found. En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er giet ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje.
0: Metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gaan. Ja. Dus, maar goed, Daniel is het ook met doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel... antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel.
1: Hmm.
2: En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn... Nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schot hagel
2: nee,
1: op
2: Laszlo. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Hmm. Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou... Ja, zeg maar, begerenswaardig antiek. Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders.
1: Ja.
2: Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim hol.
2: Ja,
0: ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakt, de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt... dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet.
1: Ja.
0: Dus ik ben langzamerhand zo wiet... dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren... of hullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar klassiek... want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heil in, hè? Tinkt heil in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer. Van het wijnlokaal, het antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Bedankt aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Dit is het laatste uur met de Beatles als songwriters die jarenlang helemaal plat gecoverd werden. Het nummer And I Love Her was alleen een hit voor de Beatles in België en Amerika. Er werden wel 579 covers gemaakt, onder meer van Esther Phillips, Connie Francis, John Denver, Georgie Fame, Bobby Womack en Lee Towers. En dit is een cover van de man die zelf een hele serie hits componeerde. Smokey Robinson and the Miracles, And I Love Her.

Smokey Robinson en The Miracles, and I love her. Het nummer was een nummer 1 hit voor de Beatles in Australië, Canada, Denemarken, Nederland, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. En dit is de uitvoering van een Engelse New Wave band met zanger Robert Smith. The Cure, Hello Goodbye.

Cure, Hello, Goodbye. De Beatles namen het nummer op met Patty Harrison en Yoko Ono als achtergrondzangeressen en verschenen 56 covers, onder meer van Little Steven, Morgan James, Paul Weller en The Inmates. En dit is een rockzanger uit Californië. Hij was de zanger van Montrose, Van Halen en Chicken Food. Sammy Hagar, Birthday.

Sammy Hagar, Birthday. Het was de derde single van de Beatles en het was de eerste nummer 1 hit in Engeland en het was tevens een nummer 1 hit in Ierland, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Dit is een zanger uit Michigan en hij had een wereldhit met zijn single Runaway. Dat was een nummer 1 hit in Canada, Chili, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Del Shannon, From Me to You.

Del Shannon, From Me To You. Het was een single uit 1963 van de Beatles en het werd de nummer 1 hit in Canada, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland en Amerika. En er verschenen nog 275 covers. Dit is een band uit Liverpool die ook hele grote hits had met Hippie Hippie Shake, Good Golly Miss Molly en You're No Good. The Swinging Blue Jeans, She Loves You.

The Swinging Blue Jeans, She Loves You. Het was de B-kant van de single Help van de Beatles en er verschenen 38 covers, onder meer van The Wailers, The New Adventures, Aerosmith, Deacon Blue en de Kentucky Headhunters. En dit is een bluesgitarist uit Nashville. Hij was ook nog gitarist bij Billy Joe Shaver, Townsend Zandt en Dr. Hook. En hij schreef nummers voor Johnny Winter, Bonnie Raitt, Junior Wells en Coco Taylor. Fred James, I'm Down.

Fred James, I'm Down. Het nummer komt van het album Rubber Soul en er verschenen 58 covers onder meer van Jerry Lewis en de Playboys, Nancy Sinatra, Johnny Rivers, Herman Brood, de Cowboy Junkies en Reckless Kelly. Dit is een Engelse blueszanger. Hij maakte jarenlang deel uit van de band van Otis Grant en in 1994 begon hij voor zichzelf. Earl Green, Run For Your Life.

Earl Green, Run For Your Life. Officieel is het de debuutsingle van de Beatles en het werd de nummer 1 hit in Australië, Amerika en Nieuw-Zeeland, slechts 17 in Engeland en er verschenen 126 covers onder meer van Sandy Shaw, Flaco Jimenez en David Bowie. Dit is een Italiaanse bluesgitarist die al speelde bij John Mayall, Robin Ford en Peter Green. Rudy Rota, Love Me Do.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: De Copycats Recordings van Ian en de Zodiacs is het album van deze week. En Ian en de Zodiacs is een band uit Liverpool, maar de band ging in 1964 naar Hamburg en bleef jaren in Duitsland toeren. En tijdens die periode namen ze 2 albums op met Beatles-nummers onder de naam The Copycats. Nadat die naam uitlekte, werden die albums opnieuw uitgebracht onder de naam Ian en de Zodiacs. You can't do that.

Ian and the Zodiacs, You Can Do That. Het nummer komt van het album Abbey Road en hij verscheen in 85 cursussen onder meer van George Benson, de Bee Gees, de Eric Gales Band

Robin Hitchcock, I Want You. Ook dit nummer komt van het album Abbey Road en het verschenen 61 covers onder meer van George Benson, Barbara Dixon en Sarah Vaughan. Dit is een Engelse singer-songwriter. Hij is de voormalige zanger van Squeeze, The Only Ones en Nine Below Zero. Glenn Tilbrook, You Never Gave Me Your Money.

Glenn Tilbrook, You Never Gave Me Your Money. Het nummer komt van The White Album en verschenen 83 covers onder meer van Harry Nilsson, John Denver, Sheryl Crow en Bobby Gentry. En dit is een crooner uit Liverpool. Hij beheerst het oeuvre van Frank Sinatra, Bobby Darin en Matt Monro. Maar hij coverde ook nummers van Neil Young, Woody Guthrie en The Beatles. Neville Skelly, Mother Nature's Son.

0: Neville Skelly, Mother Nature's Son. Ook dit is weer een nummer van The White Album. Er verschenen 42 covers, onder meer van Commander Cody, Tom Freund, Katie Melua en de band Winter Pills. En dit is een singer-songwriter uit Oregon. Hij is daar de zanger van de band Birthday. En hij werkte al veel samen met Chris Martin van Coldplay en Michael Stipe van R.E.M. Jacob Golden, Cry Baby Cry.
1: Cry.

Jacob Golden, Cry Baby Cry. Van het nummer Good Night van de Beatles verschenen 82 covers, onder meer van Barbara Streisand, The Carpenters, The Manhattan Transfer, Linda Ronstadt en Steve Forbert. Dit is een singer-songwriter uit New York en ze toerde al door Amerika met Ray LaMontagne en Bob Dylan. Sarah Beth Chusack, Good Night.

0: Good night, everybody. Everybody, everywhere. Good night.
1: Sarabeth Chusek, Good Night. Van het nummer Sexy Sadie verschenen 27 covers en een hele mooie cover van de band BBM met Jack Bruce, Ginger Baker en Gary Moore. En dit is de voormalige frontman van Style Council en The Jam, Paul Weller, Sexy Sadie.

Paul Weller, Sexy Sadie. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een single van de Beatles in 1967 en het was een nummer 1 in Australië, Oostenrijk, Canada, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, Engeland, Amerika en Duitsland. En dit is de Engelse singer-songwriter Tia Gilmore uit Oxford. All You Need Is Love.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de 14e aflevering van The Way Up North. En dit maakt de reis van de Mississippi Delta, van Clarksdale, naar Memphis, naar St. Louis. En nu komen we uit in Chicago. Dat is ja, de grote stad in het noorden van Amerika. Ik denk voor veel zwarte mensen in de 20, 30, 40 jaren het eindpunt van hun bestemming, of niet?
3: Ja, ik denk dat Chicago, dat daar de meesten ben blijven hangen.
2: Ja.
3: Sommigen zijn nog doorgaan naar de auto-industrie in Detroit. Maar de meesten kwamen toch in Chicago uit.
2: Ja, en de ene die kwam met de auto. De ander die kwam met de boot. Met de trein, zoals ze in de vorige aflevering. Nou, wij kwamen gewoon met de auto over de grote weg, zeg maar.
3: Ja, ja, ja.
2: Over de highway.
3: Een enorme rondweg.
2: 500 kilometer hebben we gereden,
3: denk ik. Ja, ja, ja, ja.
2: En dan kon je u altijd op een rondweg, op een beltweg.
3: Ja, op die grote beltweg, ja. Daar kwam je uit.
2: Zuid-Holland, daar kwam je terecht.
3: Ja, en dat lag ook nog op een raar punt, geloof ik. Drie staten of zo. Ongeveer.
2: Ja, want Zuid-Holland, dat lag in een andere staat. Dat lag in Michigan trouwens.
3: Ja,
2: in Michigan. Dat lag dus niet in Illinois, waar Chicago in ligt. Maar dat lag net over de grens door van. En hij dan naar het centrum van Chicago won. Hè, naar downtown Chicago. Dan moest hij. Ja, dan hadden we helemaal niet in de gaten eigenlijk. Want ja, wie komt maar gewoon uit Drenthe. En dan denk je van, nou ja, aan de rand van de stad ben je beter zo. Nou, dat hebben wij weten. Ja.
4: We rijden hier op een hele lange weg. Die heet Helstedt. 200 kruispunten moeten we ongeveer voorbij om in de city te komen. In waar de downtown, zou ik maar zeggen, waar die prachtige grote skyscrapers allemaal staan. Onder andere de Sears Towers. Dat zijn ongeveer de hoogste van de wereld. Ik geloof dat de hoogste waren tot voor kort. Hebben ze geloof ik in Singapore 1 neerzet die hoger is. Chicago, waar komt die naam vandaan? Die komt uiteraard weer uit de Indiaanse taal. Dit was eigenlijk oorspronkelijk Chicago. En dat betekent de plaats van de wilde uien. Of de wilde siepels, zoals wij in Drenthe zeggen. Het is een vreselijk grote stad. 3 miljoen mensen in de stad zelf. En die area, dat is 6 miljoen mensen. Dus ik zal maar zeggen, een bijna de helft van Nederland. De bevolking.
5: Een hele zwarte bevolking hier, hè?
4: De bevolking, ja. Daar hebben we het over. 39% zwart. Dat is een heleboel. Daarna komen de Caucasians, dat noemen ze dan de blanke mensen hier. 38%. Spaanse mensen, dus zeg maar zeggen, Mexico, Spaanstalig. 19%. En Aziaten, 4%. En dan heb je nog een redelijk grote kolonie van Polen, Grieken en Duitsers. Dus een zeer gemêleerde bevolking dus. Chicago is eigenlijk ook bekend geworden, in eerste instantie ook door de auto-industrie, maar die is later toch in zijn geheel bijna in handen gekomen van de mensen in Detroit, General Motors, Ford enzovoort. Motor City heet dat ook. Maar wat misschien wel leuk is te weten dat ook Hertz, de grote verhuurder van auto's, dat die eigenlijk vroeger auto's bouwde heb. En wat ook misschien nog wel leuk is om te weten, dat de Yellow Cab als eerste gebruikt werd in Chicago. Nou, we rijden nu over Helstedt en we gaan over kruising 157. En dan praat nu over Helstedt South. Want er is ook nog een Helstedt North. Deze buurt die ziet er nog redelijk fris uit. De huizen hier en de grasveldjes die zijn nog mooi kort geknipt. Maar zo gauw we straks links afslaan, dan komen we in de zwarte buurten. En daar ziet het er allemaal toch een heel stuk minder welvarend uit. Je kunt wel hard zeggen dat sommige stukken eigenlijk liggen op een beetje derde wereldland.
5: Is dat nou de streek waar als de mensen uit het zuiden, uit Mississippi, waar die in de 20, 30, 40 jaar neer de streek bent?
4: Ja, Southside Chicago is van oorsprong de plek waar de mensen, de immigranten, zou ik maar zeggen, terecht gekomen ben. En het lag vlak aan tegen de Joodse wijk. Joden, vooral uit Oost-Europa. En dat is dan iets meer naar de stad toe, zou ik maar zeggen. En daar lag de Joodse wijk tegenaan. En wij zijn ook van plan om de oude Chess-studio's te bezoeken. Van de gebroeders Chess, Leonard en Phil. Die eigenlijk uit Polen kwamen en die Chess heten, C-H-E-Z. Een vrij arme Poolse familie. We hebben het er straks nog wel over. Hun zoon Marshall nam het later over. Maar dat is eigenlijk, dat is een major company in de, zal ik maar zeggen, in de 40, 50 jaren tot in het begin van de 60 jaren. Grote mensen hebben er allemaal opgenomen, zoals Howlin' Wolf, Muddy Waters, Chuck Berry, Little Walter. Te veel om op te noemen, maar daar komen wij straks op terug.
5: Want die mensen hier in Chicago, de Negers en de Joden en de Polen en de Grieken en zo, woont het allemaal door elkaar heen of is dat wat indeeld?
4: Nou, als je hier Helstedt aanvliegt, dan zie je heel duidelijk dat het indeeld is. Eerst kreeg je dus waar wij vandaan kwamen, dat is van een soort van Beltway 294. Dat is dan nog redelijk blank, zou ik zeggen. Maar we zijn al bijna bij de buurt waar de zwarte bevolking begint. Daarna krijg je eigenlijk het Joodse gedeelte en dan krijg je een stukje Grieks, of een stukje Pools en dan krijg je een stukje Grieks op een gegeven moment. En ja, daarna krijg je weer een zwart gedeelte. En dan kom je uiteindelijk in downtown huizen.

0: Jimmy Rogers, die erover zingt dat hij East St. Louis verloor en dat hij richting Chicago giet. Chicago Bound van de CD Feeling Good uit 1994. Ja, en hij illustreert eigenlijk het verhaal van The Way Up North, hè?
1: Ja, helemaal perfect. West Memphis naar East St. Louis en van naar Chicago. En ja, dat was dan zijn start. Jimmy Rogers, overigens al die tweede gitarist bij Muddy Waters. Zonder Jimmy Rogers was die sound ook volgens mij niet helemaal West wat het moest wezen. Want hij speelde altijd die lage riffs onder de slide van Muddy. En eigenlijk prachtig, prachtig gedaan. Man, Jimmy Rogers is onlangs ook overleden, jammer genoeg. Chicago Bound. Helemaal verteld, The Way Up North, in ongeveer 2 minuten en 28.
0: Precies.
2: Nou, tot nu toe is het hier heel rustig. 138th Street, crossen we net. Maar zo gauw als we straks bij de splitsing komen, daarna begint eigenlijk het echte zwarte gedeelte. Hier is nog een beetje industrie en dergelijke, zie je hier overal.
0: Het is hier ook nog een vierbaansweg, hè? Gescheiden regen. Mooie verkeersweg nog. Groot station weer, rangeerterrein.
2: Helemaal in de verte zie je net over de boomtop die Sears Towers. Dat zijn er twee en dat zijn enorme hoge gebouwen. Als je daar ook rondloopt in het Chicago downtown, dan ben je zelf eigenlijk helemaal niets, want dat is echt
0: heel. We kunnen wel hem opgaan, 102 verdiepingen hoger.
2: 102 verdiepingen, ja. Nou, degene die wil, die gaat er maar één, maar ik niet.
0: Je kunt geweldig aan de kieken, hè?
2: Ja, nou ja. Nogmaals, degene die dat leuk vindt, die kan dat doen. De blues, daar zullen wij dus ongetwijfeld achter komen of dat hier nog leeft. Misschien kunnen we straks een paar mensen op straat aanholen en eens vragen of ze weten wie Buddy Guy is. En of ze weten wie Muddy Waters is. En als je dan heb je misschien toch wel. En of de blues hier nog leeft, dat zullen we natuurlijk ongetwijfeld zien. Er bent hier wel een aantal bluesclubs. Buddy Guy's Legend is hier dat is iets gestroomlijnder allemaal. Dat is een club waar behoorlijk wat mensen in kunnen. Waar je ook kunt eten, waar ze wat grotere acts hebben. En je hebt een aantal. Ja, je hebt een aantal bluesclubs die toch variëren van een klein café. Tot dan, hoe heet die keten nog maar weer?
0: House of Blues of?
2: House of Blues, wat dan heel luxe is en waar ook niet alleen maar blues gespeeld wordt, maar toch ook muziek die in rock'n'roll en dergelijke, die zijdelings met blues te maken heeft. Kerken, die zie je hier ook heel veel. Ik denk dat als je Helstedt afriet, dat je er wel 40 hard hebt. En in die arme buurt speelt de kerk natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk grote rol. Want ik denk toch dat de werkloosheid, als je daar nog eens kijkt, zo naar al die buurten hier, toch wel redelijk hoog zal wezen. Chicago die heeft weer een burgemeester, die heet Daley. Dat is een zoon van de man die in de 60e jaren hier burgemeester was toen je die riot zat. Won't you please go to Chicago for a riot? Dat zong Crosby, Stills, Nash & Young toen al. And I almost cut my hair. Weet je wel, allemaal van die dingen die daarmee te maken hadden. Deze Daley die doet het geloof ik wel redelijk. Zijn vader die heeft wel een aantal goede dingen gedaan. Heeft onder andere ook mede Kennedy nog in het zadel geholpen, zegt men. Maar aan de andere kant verdacht men hem ook van contacten met de mob, dus met de georganiseerde misdaad, zeg maar zeggen.
0: Een enorm lange straat, hè?
2: Ja, ik denk dat die straat toch wel zeker zo'n 10 kilometer lang is. Misschien wel langer.
0: Ik denk wel. Hij was 15 mijl stond op de Corrie, dus reken maar uit.
2: Dat is al 24 kilometer. Ja. Nou, wij hebben inmiddels misschien net een kilometertje of. We zijn op de helft ongeveer, van 115th Street zijn we nu. En overal zie je zo om de paar blokken een McDonald's, die zit overal.
3: Ja, maar de eerste, de allereerste McDonald's, die was hier in Chicago, hè?
2: Ja, dus het is... Zou die meneer McDonald dan ook een Schotse Chicagoan zijn?
3: Meneer Kroc, dat was de oorspronkelijke uitvinder van de formule. Die heeft hier zijn allereerste open. Die is er ook nog hier zo.
2: Woont die man hier nog?
3: Nou, de man, dat betwijfel ik maar. De allereerste McDonald's die hier nog wel.
2: Nou, het is ook wel heel goed te zien, want het staat er hier vol mee.

0: Hele goede harmonica-speler William Clark van de CD Groove Time Chicago Blues. Maar ja, helaas niet meer in ons midden.
1: Nee, William Clark, vrij jong overleden ook aan een hartaanval.
0: Hij was van 51 jaar.
1: Ja, is ook nog een keer op het Blues Estafette geweest. Ik heb een hele morgen ontbijt lang met hem zitten praten.
0: Ja, ja.
1: Maar helaas niet meer. Een van de betere jongen, moderne jongens eigenlijk hoor. Jammer dat hij er niet meer is. William Clark. Op het Alligator label was dat. Chicago Blues, William Clark.
0: We vervolgden de reis over die hele lange straat die van het zuiden van Chicago, eigenlijk vanuit Michigan, over de state line giet naar Illinois. En dan zit hij in Chicago, in South Holland. En dan hij die weg volgt, 25 kilometer ongeveer. Uiteindelijk kon je dan terecht in downtown Chicago, maar zover binnen we nog niet.
2: We zitten hier nu redelijk in de black area. Maar het wordt straks nog een beetje armer. Dit valt hier nogal weer mee. En wij moeten straks ergens af. Michigan Drive of Michigan Avenue. En daar ergens in de buurt moet het oude gebouw zijn van Chess. De 30 jaar, dat is Chicago ook nog wel even belangrijk. Dat was eigenlijk het begin van de Chicago Blues. En toen speelden hier mensen als Big Bill Brunsie, Sonny Boy Williamson, John Lee Williamson wilde staan, de eerste. Het was Tampa Red, dat was heel bekend. Big Maceo, Mary Water en Memphis Mini, dat waren eigenlijk de bekendste. Dat waren de toppers in die tijd. En het is nog wel leuk om te vertellen dat Tampa Red en Big Maceo vaak in van die kleine clubjes speelden. En als het publiek dan eigenlijk wat rumoerig werd, dan ging Tampa Red, die bemoeide zich ermee en het ontaarde vaak in een vuistgevecht met hem. Zij speelden dan een hele avond voor $3, die twee mensen, Big Maceo op de piano. Overigens leermeester van Otis Penn. En Tampa Red voor $3.
0: Ja, dat stinkt wel wel anders, hè?
2: Ja, ik weet niet waar die mensen hiervoor speelden. Het zal nog steeds niet veel wezen, denk ik.
0: Nou, of worden ze hiervoor speeld.
2: Ja, maar dat heeft niks met deze scene te maken. Dat is het vaste land van Europa. Ik denk dat deze mensen, wat ik van Joe Jules zou horen, dat die met een hele band zoiets als $300 verdienen, dus $600. Dus dat is bijzonder weinig. Big Bill Brunsie, dat was een man, een hele hulpvaardige man, een hele grote man. Die ook geen enkele probleem had met nieuwkomers. Want het was wel vaak zo dat nieuwkomers door een aantal mensen niet gewenst werden. En die dan maar niet in contact werden gebracht met belangrijke mensen. Omdat dat toch een beetje een soort van concurrentie was. Big Bill, die werd door heel veel mensen, een soort van vaderfiguur was dat. Die hielp iedereen. Zag geen probleem in mensen te helpen, omdat anders een concurrent zou worden. En dat was natuurlijk wel een
0: hulp. Was bij Memphis Mini toch ook een beetje zo? Ik las dat hij ook wel mensen ook in begon financieel ondersteunen om op de kloeten te komen hier zo.
2: Ja, Memphis Mini is ook iemand geweest die heel erg belangrijk geweest is. Met Kansas Joe McCoy als sideman. En dat waren de grootheden van de 30e jaren. Hè. Daarna kwam steeds meer mensen nu die Delta. En die trek die zal toch enorm groot geweest hebben, want als wij er dan aan denken dat er nou 39% zwarte mensen wonen, dan is er natuurlijk een enorme stroom vanuit het zuiden hier naartoe gegaan. Het is wel zo dat deze buurt er ook behalve dan de huizen waar men in woont, het ziet er allemaal wat slordiger uit. Als je in de downtown komt, dan glimt alles. Zelfs de ruiten die Daar mag geen spatje op zitten. Maar ja, het is natuurlijk ook grotendeels de grote firma's die daar zitten. En de hele grote banken. En grote gemeentelijke overheid die daar in die skyscrapers zitten.
3: Hoe werken die mensen nou vroeger? Voor welk werk gingen ze hier naartoe?
2: Nou, in eerste instantie de auto-industrie, maar ook de slachterij. Maar vooral, wat ik begrepen heb, ook in de constructie en de verpakkingsindustrie heel veel. De spin-off, zou ik maar zeggen, van die grote fabriek. Daar, en ook een heleboel mensen werkten als chauffeur en zo voor fabrieken, op auto's. Dus dat toch allemaal, zeker de zware bevolking, in dienst van of van de grote, hele grote firma's. En allemaal baantjes waar je nou niet te veel opleiding voor mocht hebben, natuurlijk, moest hebben. Dus, maar een heleboel mensen in de verpakkingsindustrie van de vleeswarenindustrie.

0: klassieke nummer van Howlin' Wolf, Chester Burnett, The Killing Floor Blues. Oftewel het werken in de vleesfabrieken. En dan met name op het gedeelte worden als het vee doodweer.
1: Ja.
0: Want dat hoorde er ook allemaal bij.
1: Ja, dat is zo.
0: En dat was het meest rudimentaire werk wat er zo'n beetje was.
1: Ja, ja.
0: En
1: ja,
0: dat was dan voor de zwarte mensen uiteraard.
1: Ja. En ook heel veel mensen die chauffeurden ook. Hè.
0: Ook ja.
1: Muddy is ook heel tijd, toen hij daar aankwam, was hij chauffeur.
0: Ja.
1: Toen heb
0: ja, maar dan was je al volgens mij een beetje aan de betere kant.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja, precies. Ja,
0: net
1: ja,
0: al een beetje voor elkaar.
1: Ja.
0: Want dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei, dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toegingen, dat toch een beetje het beloofde land. Dat was natuurlijk wat jij zo straks ook al zei, dat meesten hadden die verwachting als ze naar Chicago toegingen, dat toch een beetje het beloofde land was. Ja? Want ze

0: worden de huiseigenaar, die worden er vooral bitter van door zo. We gaan weer de straat weer op, we gaan de weg weer op. We gaan weer op Helster.
1: Op Helster, en Helster is long.
2: Helster, 76. Dan moeten we straks bij een soort van splitsing komen. Als je dan erom toe gaat, kun je op Helster kun je helemaal downtown komen. Dan denk je daar gewoon Helster op, maar dit is Helster South. En dan krijg je dan weer Helster North.
3: Ja, je moet hier groot denken.
2: Ja, daar hebben die Amerikanen ook echt de ruimte voor. Want ze kunnen hier alle kanten opbouwen. Want wij in Nederland, wij zijn natuurlijk wel beperkt. Zeker wat onze ruimte betreft. En hier, in dit grote land, is dat no problem. Wat je hier ook heel veel ziet, zijn laundromats. Dat zijn, daar kun je kleren laten wassen, weet je wel. Een soort van palten, maar dan moet je het allemaal zelf doen. Dus van die kleine wasserijtjes, waar je ook kunt drogen natuurlijk. Wie kent niet Laundromat Blues van Albert King?
3: En kappers.
2: En kappers, ja, ook veel. Men is dus, men laat zich dus nog knippen en scheren hier. Vind ik ook wel een beetje jammer dat dat in Nederland eruit is, want het was altijd wel gezellig. Het was een punt zo, waar mensen elkaar ontmoeten. Zo herinner ik mij nog Kappen Lameres op de rand van het Rode Dorp waar, in Assen, waar ik ook nog een jaar of zes woonde heb. En als je naar de kapper ging, dan zat daar toch altijd 10 man in de buurt. En ze stonden 2 man te knippen en je hoorde dus alle nieuwtjes uit de buurt. En er werd veel gelachen. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik De Lach zag, het blad De Lach. Misschien kunnen de oude luisteraars dat nog herinneren.
3: Pikant, hè?
2: Ja, dat was toen al, daar zag je helemaal bijna niks bloos in een paar blote benen, maar dat was toen al heel wat. Maar ik kan me zo voorstellen dat die kapperszaken hier eenzelfde functie had. Van deze buurten ook een sociale soort van functie waar men elkaar treft en waar men elkaar de laatste nieuwtjes vertelt uit de buurt.
3: Dat me ook opvalt dat bijna alle zakenpannen hier zo, dat die, tralies of wat dan ook voor de route hebt hier.
2: Ja, een heleboel bent ook verlaten. En dat zal natuurlijk wel te maken hebben met de crime rate. En dat het percentage aan diefstallen. En het is natuurlijk een buurt met een sociale achterstand. En daar is hij toch meestal wat meer trammeland als in die villawijk natuurlijk.
3: En drank wordt hier echt in aparte zaken verkocht, hè?
2: Ja, liquor stores.
3: Daar zie ik ook altijd volk rondhangen.
2: Ja, de drank speelde een grote rol in heel hun dof bestaan. Dat was dan van Jan Boezeroen, geloof ik. De drank speelde een grote rol in heel zijn dof bestaan. Nou, dat is hier ook een beetje aan de orde.

0: Eigenlijk zou dit het, het lijflied moeten wezen voor Little Walter, hè?
1: Ja.
0: You better watch yourself.
1: Ja, ja, ja.
0: Hij deed het niet zwaar.
1: Nee, absoluut niet. Het was een redelijk moeilijke figuur.
0: Ja, een opgewonden standje.
1: Ja.
0: Vulle drank altijd erbij. En hij is ook niet ouder worden dan.
1: Nee.
0: In een street quarrel.
1: Ja, street brawl. Dus.
0: Een brawl.
1: Ja, Walter die... Ik kon wel mooi Moldenmonniken gespeeld trouwens, maar... Een boel van die mensen die bent apart terechtkomen, Moldenmonniken gespeeld.
0: Beetje tragische figuur.
1: Ja, Butterfield, een overdosis en Henry Strong, dus die vrouw neerstoken.
0: Ja.
1: James Cotton toch ook. Little Walter dus. William Clark.
0: Tot John LeGrand
1: Ja, toe. Allemaal een beetje...
0: We kwamen uiteindelijk, Harry, met onze reis op Halstead, kwamen we terecht op, en dat was ook de bedoeling, kwamen we terecht in de buurt van downtown, kwamen we terecht op Michigan Avenue, want wij wilden naar de studio van
1: Chess.
0: Van Chess.
1: Broeders Chess, waar ze dus op laatst altijd opnomen hebben. Nu was dat een museum, een stichting, Willie Dixon's Blues Heaven Foundation. En
0: dat was het einddoel van onze zoektocht.
1: Ja, van daar wonen wij naartoe om onze eerste reportage over die bluesmuziek en over die Chess-familie te maken.
0: Ja, op Halstead.
2: Dit is de oude Chess-studio, of de ingang van de oude Chess-studio. Dit is gebouw op Michigan 2120. Nu is daarin gevestigd Willie Dixon's Blue Heaven Foundation, Incorporated. En we zien hier een houtsnede, het silhouet van Willie Dixon. Die leefde van 1 juli 1915 tot januari de 20e, 1992. Willie Dixon komt oorspronkelijk ook uit Mississippi, is al vroeg van huis weglopen en is... Zoals het zo mooi, dit verhaal is natuurlijk prachtig. Hij is op een freight train gesprongen en is in Chicago terechtgekomen. Nou, hij heeft daar verschillende baantjes gehad. Hij is onder andere ook nog even bokser geweest. Hij heeft nog 4 partijen gebokst om de Golden Glove. En die heeft hij ook winnend afgesloten, maar kreeg al snel ruzie met de promotors en is toen opgestapt. Mooie foto van hem hier. Willie Dixon werd later eigenlijk een beetje een manager van alles, maar ook vooral bassist en songwriter bij Chess. En op laatst bekleedde hij een hele belangrijke functie daar. Hij was de man die heel veel nummers geschreven heeft voor Howlin' Wolf en voor Muddy Waters en noem maar op. Dus als songwriter was hij heel belangrijk. Als bassist deed hij op heel veel sessies mee, samen met Freddie Below staat hij op de meeste... Platen die er gemaakt zijn. Een soort van studiomuzikant van Chess eigenlijk. Nou, we staan hier voor dat pand en wil eens kijken of er... Het is geopend van maandags tot vrijdags van 9:30 tot 16:00. Dus eens kijken wat we kunnen doen. Zullen we al moeten vragen of we weer wat mogen filmen of zo. Maar...
3: Kunnen we in ieder geval de studio niet in?
2: Work in progress. Studio 2 is temporarily suspended, ja.
3: Nou, laat eens binnen gaan.
2: We apologize for any inconvenience.
3: Oh, zelfs de deur is dicht. Dat is natuurlijk wel jammer dat als het tot de 19e dicht is.
2: Ja, misschien dat er iemand voor was dat die nog iets kan vertellen.
3: Ja.
2: Dat zijn helemaal niks gebeurd.
3: Maar ik denk, de studio tours, maar ja, dat zal wel alles wezen of zo zeker dan. Oh, dat is een mevrouw. Ja, nog kan erin. Oké. Hallo.
4: Good morning.
3: Hello. We are a Dutch radio and television crew from Europe. And we are traveling around in the States.
4: You know what? There's no filming in the building without permission from the Dixons.
3: Aha. Uh-huh.
4: So, I don't know if he's filming right now, but...
3: Yeah.
5: I'm filming there.
4: Oh, yeah.
3: But we can, with a mic in,
4: you know,
3: that's no problem.
4: You'll have to talk to my boss.
3: Yeah, okay.
6: Hi.
3: Okay. Hi.
6: Hi.
5: Harry,
6: from Europe, Holland.
7: Hi,
6: Amsterdam.
7: How are you? Nice to see you.
3: Hi, I'm Hi. Al.
7: Hi, Al.
3: And he's Willem.
7: Hi.
3: We're from Holland, from Europe. We are making a tour in the States for making a radio documentary about blues music from the Mississippi to Chicago.
7: Okay.
3: And that's the reason why
7: we
3: are here.
7: We have to get a release with you first in order to determine exactly how you want to use the film.
3: Mm-hmm.
7: And then I'll have to, you know, figure out how to help you because our tours are suspended. The facility is we're doing some redecorating right now.
3: Uh-huh.
7: So because we don't really have the facility up, you know, like it would normally be, it would be kind of difficult. We might have to makeshift, you know, an area or something for you to talk to us in.
3: Mm-hmm.
7: Okay. But if you hang on 1 second, then I can talk to you and let you know how we can proceed. Okay.
3: Yeah. Okay.
6: Can I film something here?
7: You know, if you could hold on a minute, we don't have an understanding of how you want to use
6: perfect.
7: It. We'll work with you. I just need to figure out. Okay. Let me finish my call. Have a seat.
3: Okay.
6: Okay.

0: De man van de Willie Dixon Foundation. Willie Dixon himself. Moon Ketting van de LP What Happened to My Blues uit 1976. Ja, en dat was het op Michigan Avenue, waar als de zaak, een beetje het museum van de Willie Dixon Foundation, op dat moment gesleurden was. Maar wij geven de moed nog niet op.
1: Want je hebt toch nog ergens een afspraak mogelijk met die lui.
0: Wij komt nog weer terug,
1: ja. Ja.
0: Wij komt nog weer terug bij Willie Dixon. Chicago, dat is natuurlijk de plek van Muddy Waters. Ook al komt hij uit Clarksdale, eigenlijk vlakbij Clarksdale op de Stovel Plantation. Maar als je het over Muddy Waters hebt en over de elektrische blues, de Big City Blues, dan is het ook voor Muddy Waters is het Chicago. En ik kan me ook zo voorstellen dat hij, dat hij waarschijnlijk door ook op Maxwell Street, dat hij door als eerste terecht te komen is aan de South Side van Chicago.
1: Ja, dat liep me wel, want iedereen die daar nee aankwam, die ging daar eigenlijk naartoe, want daar waren altijd bekenden. En je moet rekenen, het waren toch allemaal families. Het was veel familie van elkaar ook.
0: Ja, ja.
1: Dus
0: ja, ja.
1: Daar waren vast wel mensen uit die familie die daar op een gegeven moment hem wegwies konden maken in die wirwaar van handel en... Ja, handel en zo.
0: En ook optredens wat er achteraan kwam natuurlijk.
1: Ja.
0: En de eerste opnames die je in Chicago maakt bent bij Chess. Je hebt er al die verloren schieren woont. Als ik zo een paar dingen in het boek lees, dan heb je daar niet een armoedig bestaan leid in Chicago.
1: Nou, in het begin natuurlijk had het wel wat moeite meer. Want het was ook niet zo dat ze hem direct een contact aanboden hebben. Dus hij moest er nogal wat voor doen. Hij was van allerlei baantjes uit. Een daarvan was hij was vrachtwagenchauffeur. En,
0: ja.
1: Maar later is hij natuurlijk toch wel heel beroemd geworden en hebben niet echt slechte huizen gehad. Er was zelfs nog ruimte onder het huis om Little Walter op te bergen.
0: Een basement.
1: En een beetje controle op te holen.
0: Dat was ik wel nuttig bij Little Walter.
1: Ja, precies.
0: Dat was niet de makkelijkste man. En Muddy moest natuurlijk toch ook wel een beetje gelegenheid hebben met zijn familie en... Je ziet vriendinnen even niet zo bij me nu zaten, hè?
1: Nee.
0: Wel in de buurt?
1: Ja, wel in de buurt. En dat is nou eigenlijk ook een beetje... als je de boek van Ray Charles neemt, The Man and the Music, ook een biografie, dan zit er veel vergelijkbare materiaal in wat vrouwen betreft.
0: Ze hadden een vrouw niet genoeg?
1: Nee, het zal wel u de tiet van Afrika stammen of zoiets, maar... hier een koppel die dat... ik bedoel, maar dat... Echt.
0: Maar Muddy was ook zo'n man trouwens. Hè? U dit hele boek kwam ook naar voren dat het een... Het was een womanizer.
1: Ja, Robert Johnson. Ze konden er allemaal wel.
0: Ja, hij had aantrekkingskracht op
1: dus
0: de vrouw.
1: Ray Charles, dat boek, nou, dat hij dat leest, dan dat bent dat wel... die leek wel als in haren, maar...
0: Ja. Nou, zo erg was met Muddy niet. Maar zoals hij zelf zegt en zoals hij zelf zingt, hij was wel a born lover.

0: know just what to do.
1: Lekkere hoekige opname uit 1958, Born Lover, Muddy Waters, met Pat Hare op gitaar, Little Walter uiteraard op de mondharmonica, Otis Penn op piano, en Francis Clay op slagwerk.
2: Ja, Pat Hare, hè, dat is
1: ja. Dat was het ene.
2: Ja. De man die op iedereen schoor op een gegeven moment.
1: Ja, zoals op de politie. Ja. Komt van de LP Muddy Waters, Rare and Unissued. Het is dus weer zo'n zeldzame opname. Misschien is die wel een maakt in bij Chess. En gewoon een oud track die nooit op een LP terecht te komen is toen.
2: Dat zou best eens kunnen, want er is natuurlijk altijd wel materiaal wat ze niet goed genoeg van. Yeah. Wat later op een gegeven moment toch ergens terecht komt via license deals of weet ik veel.
1: Ja, misschien bij de uitverkoop van Chess. Ja. Want dat was de maatschappij waar Muddy bij begund is. Of eigenlijk bij Aristocrat, maar ja, was de voorloper.
2: Ja, dat was de voorloper van Chess, ja.
1: Van de twee Poolse broers die dat deden.
2: Ja.
1: En ik heb nog een opname van juli 1951. Muddy Waters met het nummer She Moves Me. Daar speelt Leonard Chess nog op mee.
2: Ja, Leonard Chess op bassdrum zie ik staan.
1: Ja. Yeah.
2: Nou ja, dat kan niet, als hij een beetje in de maat blijft, dan moet dat toch niet te moeilijk wezen voor Leonard. Hoewel Leonard toch niet zo gek viel. Die afficheerde zich altijd wel als de man die er verstaan van had. Maar hij was ontzettend bang om Muddy wat eerder los te laten en Jimmy Rogers in te brengen en Little Walter. Waardoor Muddy eigenlijk heel veel plaat gemaakt heeft die nog in de volksfeer leek, weet je wel, in de akoestische sfeer. Dus Leonard, ja, durfde niet echt. Maar een bassdrum, misschien wel. Kan je net al.

0: Ja, je hoort de vierkante voet van Leonard.
1: Ja, hij tikt rustig door.
0: Tja.
1: En als je dan even syncopeert, dan wordt het al moeilijk.
0: Hoe zeg je, hij is syncopeerd?
1: Ja, het accentueert van zwakke maatdeel. Dus dat, maar dat is een term in de muziek. Dat zal de Lustra niet echt met lastig valt.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: De plek waar als mensen die 1200 kilometer gereisd hadden elkaar ontmoeten in Chicago, dat was Maxwell Street.
1: Ja, en Maxwell Street, dat is nog een beetje van overluisteraars. Het is een plek waar heel veel zwarte mensen bij elkaar komt en die daar op de hoek wat eet. En de universiteit die wil graag een stuk van Maxwell Street hebben, want die ziet daar nog wel brood in. Maar de Chicago's die wil graag een stukje holen.
0: Wij waren er nog net op tijd, want het was nog niet helemaal verdwenen. Dus de volgende week wat dat betreft naar Harry's Blues. Bovendien, wij proberen nog een keer een nieuwe poging om bij Chess, de studio van Leonard Chess, om er door naar binnen toe te komen. En of dat lukt, volgende week in Harry's Blues in The Way Up North. Vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Bedankt aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en aan VPRO Radio. Wat ons betreft, Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Muskee. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In 1968 werd in de Rheinhal in Düsseldorf het album Q in the Blizzards live opgenomen met Harry Muskee, Ilko Gelling op gitaar, Herman Brood piano en Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner op slaggitaar. Q in the Blizzards, Five Long Years.
3: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called Five Long Years.

0: Thank you very much.
1: QB and the Blizzards, Five Long Years. Gitarist Ronnie Earl nam het nummer op met zijn eigen band en met zanger Darryl Nulis plus Greg Piccolo en Doug James uit de blazerssectie van Roomful of Blues. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl, T-Bone Boogie. Buddy Guy componeerde een eerbetoon aan de legendarische gitarist T-Bone Walker, met zijn broer Phil Guy als tweede gitarist, en het komt van het album DJ Play My Blues. Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker.

Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Na zijn verhuizing van Houston naar New York was dit het eerste nummer dat Johnny Copeland opnam bij Unique Recordings in New York. En het was ook een eigen compositie. Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling. Philip Walker uit Louisiana was gitarist bij Lonesome Sundown, Lonnie Brooks en Clifton Sunier. En in de jaren 60 vertrok hij met zijn vrouw, zangeres Bia Bob, naar Los Angeles. En producer Bruce Bromberg maakte daar een vooraanstaand bluesartiest van hem. Dit komt van het album Working Girl Blues. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Rusty Sin uit Long Beach, Californië, was gitarist bij Mark Hummel, Kim Wilson, Larry Taylor en Sly Dunbar. Hij heeft intussen 7 soloalbums gemaakt. Dit is een eigen compositie en die werd thuis opgenomen bij organist Steve Lucky in Oakland. En het komt van het album Sitting and Waiting. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. Pat Bojack, dat is een gitarist uit Utah. Hij trok naar Dallas en daar begon hij een band met mondharmonica-speler Jimmy Morello, Pat Bojack en The Prowlers. Dit komt van het album Super Blues and Funky en dat album nam hij op met zanger Spencer Thomas uit Georgia, de frontman van de band The Solid Sanders. Pat Bojack and The Prowlers. I'll be the Joker.

Pat Bojack en The Prowlers, I'll Be The Joker. Andrew Jones, dat is een bluesgitarist uit Texas. Het is de zoon van de beroemde blueszangeres Gladys Scott Booker. Zelf was hij gitarist bij Freddie King, Bobby Patterson en Cornell Dupree. En hij had ook eigen bands, The Creators en The Silent Partners. Intussen heeft hij 7 soloalbums gemaakt en dit komt van zijn album I Need Time. Andrew Jones, Blues Joint.

Blue Jones, Blues Joint. Smokey Wilson, dat is een bluesgitarist uit Mississippi, maar hij werkte vooral in Los Angeles, waar hij de Pioneer Club runde, waar hij tevens de huisband was. En met die huisband begeleidde hij daar Big Joe Turner, Percy Mayfield, Pee Wee Craden en Albert Collins. Smokey Wilson, you don't drink what I drink.

Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink. James Thunderbird Davis, dat is een blueszanger uit Alabama. Hij begon in de band van Guitar Slim. Later speelde hij bij Nappy Brown en Lloyd Lambert. Hij was de demozanger van Bobby Bland en hij toerde door Amerika als voorprogramma van Joe Tex, Ophie Wright, Muddy Waters en B.B. King. James Thunderbird Davis. Checkout time.

James Thunderbird Davis, Checkout Time. Bobby King en Terry Evans, dat waren twee soul- en blueszangers bij de band van Ry Cooder. En Ry Cooder is ook de producer en tevens de gitarist. En hij haalde drummer Jim Keltner en organist Spooner Oldham naar de Ocean Way Studios in Hollywood voor deze opname. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Edward Forehand, dat was een blueszanger en gitarist die zich Little Buster noemde. Hij bleef zijn hele carrière een local hero in de clubcircuit van New York. Maar met die rol was de man heel tevreden, hoefde hij niet te toeren en te reizen en kon hij iedere nacht in zijn eigen bed slapen. Little Buster en de Soul Brothers. Engines and Wings.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lacey Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

Nee, een single van This Man uit Canada, David Gogo. Nee, een single van This Man uit Canada, David Gogo, Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Carolyn Wonderland, de volgende. Carolyn Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Torricou, die schreef het nummer.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven hebben. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Carolyn Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man Is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Heb ik zelf gezegd, hoor, dat hij eigenlijk de lik, dat hij die door van afgehaald heeft. Carolyn Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harris Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water. En daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de CD Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar hadden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn CD Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, want de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze cd van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je ze hem kijken, wat staat er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk. En woont tegenwoordig in Los Angeles. Monte Monica speelde er uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat we in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020 van de CD West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die CD. Uitstekende CD. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaien we ervan. Het origineel uit 1962, toen het te schreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmo James for President. Mooie titel trouwens, Elmo James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gaan we naar Tennessee, naar Memphis om precies te wezen. Maar daar komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u te komen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June, of een nieuwe single, een nummer van de nieuwe CD van Valerie June, The Moon and Stars was het. Daniel Young, dat is een singer-songwriter uit Salt Lake City. Ja, een buurt waar hij niet zo heel veel over hoort. Althans, hij niet van de Mormonen houdt. Die komt er ook vandaan, Salt Lake City. Hij is al een jaar of 20 bezig. En hij is bezig met zijn derde CD. Die is nog niet helemaal klaar, nog niet helemaal uit. Maar dit is een nummer, titelnummer van de derde CD van Daniel Young heb ik het dan over. En hij werkt samen met Settler Faden. En Settler Faden, dat is weer de gitarist van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Daniel Young met The World Ain't Gonna Wait.

0: Ja, voor de kenners, duidelijk te horen, het solo gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe cd The World Ain't Gonna Wait. Een cd die er ligt, door al eerder een nummer van het draad Johnny Mastro en Mama's Boys en door van het titelstuk Elmo James for President.
1: Early in the morning.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen. Hij is het niet geworden. Johnny Mastro and Mama's Boys. Dat was het titelstuk van zijn nieuwe CD. Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum. Toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91. Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy. Of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home. Een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken. Denk, die Don Nix, die naam, die kwam ook al vaker tegen. Maar ik wist er niet eens precies wie er nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941. Hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison, voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie en Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van de CD uit 2007. De CD Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uitgekomen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Radio Drenthe op rtvdrenthe.nl. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: The Change Is Gonna Come van Sam Cooke werd maar liefst 220 keer gecoverd, onder meer door Otis Redding, Aretha Franklin, Arthur Conley, Bill Medley, The Band, Aaron Neville, David Clayton Thomas en Jeff Beck. En dit is de originele opname uit 1963. Sam Cooke, The Change Is Gonna Come.

Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. John Legend uit Ohio begon als pianist bij Lauryn Hill en later bij Alicia Keys. Hij was achtergrondzanger bij hip-hop-artiest Kanye West. En in 2004 verscheen zijn debuutalbum Get Lifted. Intussen heeft hij 8 albums gemaakt. John Legend, If You're Out There. If you hear-

0: today. We're already late.
1: John Legend, if you're out there. John Mayer uit Connecticut kreeg zijn opleiding aan het beroemde Berklee College of Music in Boston. En hij mocht als kwajongen al meespelen met B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. Hij begon een band met drie ex-leden van The Grateful Dead, Dead and Company. En hij heeft intussen 18 albums, 30 hits, waaronder 9 nummer 1 hits in Amerika. John Mayer, Waiting on the World to Change.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Het was in 1986 een grote hit voor de Engelse band The House Martins, maar het was een nummer geschreven door Ernie en Marvin Isley, die het in 1985 als eerste opnamen. The Isley Brothers, Caravan of Love.

The Isley Brothers, Caravan of Love. Curtis Mayfield schreef het nummer als lid van The Impressions. Het werd een top 5 hit in Amerika en vervolgens werd het nummer 196 keer gecoverd, onder meer door Hans Stasing, Jeff Beck, Sting, David Clayton Thomas, Seal, Rod Stewart, Paul Carrack, Dusty Springfield en Aretha Franklin. Curtis Mayfield, People Get Ready.

Curtis Mayfield, People Get Ready. Amy Winehouse uit Londen was een obscure jazzclubzangeres die uit het niets een wereldster werd. Ze sloeg op hol en ging ten onder aan de cocaïne en heroïne en daarbij had ze ook nog een alcoholprobleem. Op 23 juli 2011 overleed ze in Camden Town in Londen. Ze werd 27 jaar. Amy Winehouse, Back to Black.

Amy Winehouse, Back to Black. Peter Tosh uit Jamaica kwam evenals Bob Marley en Bunny Wailer uit de reggae-band The Wailers, maar hij kreeg een solo-contract aangeboden bij Rolling Stones Records, waardoor Keith Richards en Mick Jagger plotseling te horen waren op zijn albums. Peter Tosh werd vermoord tijdens een gewapende overval op zijn huis in Kingston. Hij werd 42 jaar. Mick Jagger en Peter Tosh. Don't Look Back.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Luck of the Draw van de Alice Mano Band is het album van deze week. En overal ter wereld kom je bluesbands tegen, want blues is een mondiaal genre. En vandaag maken we kennis met een bluesband uit Zwitserland die een uitstekend album afleverde. De Alice Mano Band, Turtle.

De Alice Mano Band, Turtle. Natalie Cole uit Los Angeles was de dochter van Nat King Cole. Ze was een geweldige zangeres, maar ze had een structureel drugsprobleem. Ze werkte zelfs als prostituee om haar verslaving te financieren. Ze overleed in 2015 op 65-jarige leeftijd. Ze had 36 albums op haar naam staan. Ze scoorde 47 hits, waaronder 8 nummer 1 hits. Natalie Cole, Finally Made Me Happy.

Natalie Cole, Finally Made Me Happy. Edwin Starr uit Nashville was een B-artiest voor Motown Records in Detroit. En toen de Temptations geen trek hadden een Vietnamoorlog protestsong op te nemen, kreeg Edwin Starr dat nummer. Het werd zijn grootste hit, de nummer 1 hit in Amerika en 3 in Engeland. En na een tour door Engeland in 1983 bleef hij daar wonen. En in 2003 overleed hij daar op 61-jarige leeftijd. Edwin Starr, War.

Gordy. In 1964 had ze een nummer 1 hit in Amerika met een nummer van Smokey Robinson. Ze maakte 14 albums, scoorde 29 hits en overleed aan de gevolgen van een slopende ziekte in 1992. Ze werd 49 jaar. Mary Welsh, My Guy.

Mary Welsh, My Guy. Linda Lindell, dat was een gospelzangeres uit Florida. En in de jaren 60 toerde ze als voorprogramma door Amerika met James Brown en Ike en Tina Turner. Ze kreeg een contract bij Stax Records, maar na deze hit werd ze ernstig bedreigd door de Ku Klux Klan, waarop ze zich terugtrok uit de muziek. Linda Lindell, What a Man. MUZIEK

Linda Lindell, What a Man. Jimmy Hughes uit Alabama was de neef van Percy Sledge. Hij kwam voort uit het gospelkwartet The Singing Clouds. Hij had een grote hit met Steal Away. Daarna volgden er nog 6 hits, maar in 1970 had hij er plotseling genoeg van. Hij stapte uit de muziek en koos voor een baan als ambtenaar. Jimmy Hughes, Steal Away.

Jimmy Hughes, Steal Away. James Barnett was een anonieme nachtclubzanger uit Alabama en hij mocht een paar nummers opnemen bij de Fame Studios in Muscle Shoals. Maar de singles flopten in Amerika, maar waren wel hits in het Engelse soulcircuit. Hij had een contract om 18 nummers op te nemen, maar na 4 nummers werd het hele project stopgezet. Dit nummer is geschreven door Spooner Oldham en Dan Penn. James Barnett, It Tears Me Up.

James Barnett, It Tears Me Up. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. En wij blijven de oervormen van de muziek trouw die tegenwoordig worden genegeerd. Bij ons hoort u nog blues, soul, country, Americana, Cajun en rock'n'roll. Clarence Carter, dat was een blinde soulzanger uit Alabama en hij was in de jaren 60 en 70 zeer succesvol, 24 hits in Amerika en Canada. En in 1986 had hij zijn laatste hit. Hij is intussen 87 jaar, maar hij toert nog vrolijk door de zuidelijke staten van Amerika. Clarence Carter, She Ain't Gonna Do Right.

0: Eveline Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Dit is Harry's Blues.
1: Met Albert Haar.

Mooi luisteraar, dit is Haddy's Blues. April doet wat hij wil, dat is het motto van deze maand. En wat ik wil is goede muziek. Komende uur muziek van onder andere Sugar Ray Rayford. Van Daniel Lewis van de nieuwe CD. Van Albert Castiglia, ook een nieuwe CD. Verder muziek van Jerry Legere, een Canadees. Pete Mancini en van de Harry Musquet Band. Maar we begonnen met muziek die zondagmiddag in Hofstede in Grollo klonk van de Texaanse Sari Shore. Turn the radio on.

Turn the Radio On, Sherry Shore. En ze was afgelopen zondag was zij in Grollo bij Hofstegen. Nou, wat mij betreft mag ze nog best eens een keer weer komen, want het is een uitstekende zangeres, deze Texaanse Sherry Shore. Van de cd Never Say Never uit 2018. Nou, iemand die natuurlijk helemaal bij Grollo hoort, dat is Harry Musquet. Het museum in Grollo, dat is weer lus. De tentoonstelling die is te bekijken. Kijk hem op de website van het C+B Museum. Een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta, Devil Daisy.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta. Compositie trouwens van Martin van Dijk, de pianist Martin van Dijk, die ook prominent in deze uitvoering hoorde. Net als de gitarist Bernard Reinke. Het was de titel van dat Harry met andere mensen speelde dan hij in het verleden gewend was. Onder andere Jan Groenink, die zat er toen bijvoorbeeld bij. En inderdaad Bernard Reinke op gitaar. 1977 was dat. We gaan naar Jerry Legere, een man uit Canada die ondertussen al heel wat cd's gemaakt heeft. Ik denk wel een stuk of 14, 15 ongeveer. Man die een beetje treedt in de, ja, in de voetsporen van Jesse Winchester bijvoorbeeld, Fred Eagle Smith, dat soort mensen. Tiff Merritt, Jim Lauderdale, om een paar te noemen. Goeie muziek, teksten vooral erg van belang. Dit is de cd die hij maakt samen met iemand van de Cowboy Junkies, met Michael Timmons. De cd Nothing Pressing en door van het nummer Recluse Revisions.

het is duidelijk dat deze Jerry Leger, dat die schatplichtig is aan een beroemde landgenoot, namelijk aan Neil Young. Want het intro van dit nummer, Recluse Revisions, dat heeft heel veel overeenkomsten met Harvest, met Heart of Gold van de LP Harvest van Neil Young. Maar dit was Nothing Pressing, een cd die net uit te komen is van Jerry Leger. Nog een cd die net uit te komen is, een single cd. Dus de echte cd die zit er aan de hand te komen. Die is van Pete Mancini. En Pete Mancini is een bluesman uit Chicago. Een beetje op de oude manier eigenlijk nog. Hij zingt ook over een bekende straat in Chicago, de Madison Avenue Blues.

Nou, eerlijk is eerlijk, meer pop dan blues eigenlijk. Dit nummer van Pete Mancini van de Madison Avenue Blues. Albert Castiglia, dat is een man uit New York. En de naam die suggereert het al duidelijk van Italiaanse afkomst. Ik weet niet of u in Little Italy woont in New York. Maar heel veel Italianen bent in het verleden door New York verhuisd. Een aparte kolonie door helemaal. En Albert Castiglia die hoort er ook toe. Een man die al verschillende cd's gemaakt heeft. Onder andere samen met Mike Zito. Ook een van de bekendere bluesmensen in Amerika. Die ook vaker in Europa via het Roof-label optreedt. Albert Castiglia, titelnummer van de nieuwe cd, I Got Love.

I Got Love, Albert Castiglia van de nieuwe cd van hem, die net goed wel uitgekomen is. Vijf nummers waren dat achter elkaar. Shady Shore, de Harry Musquet Band, Jerry Legier, Pete Mancini en Albert Castiglia. En dat hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, de toeter van 3 keer is scheepsrecht. En in dit geval een nummer van Tom Waits uit 1985 van de LP Rain Dogs. En de aanleiding is de verschijning van een cd van Bottleneck Jack. Bottleneck Jack, dat is de artiestennaam van Johan Venema uit de Rinsuma Geest, uit Friesland, uit de Friese Wouden. De Friese Wouden die noemt zichzelf wel een beetje het Texas van Friesland. En dat geeft al een beetje aan dat zijn muziek, dat die geworteld is in de blues en de bottleneck muziek, gitaarmuziek en ook een beetje in de country muziek. Hartstikke leuke band van Jack Bottleneck samen met Rob Takema, Herman Frank en Johannes Blanksma. Bottleneck Jack, de nieuwe cd die heet Cow Country en het nummer dus Blind Love.

Blind Love in de versie van Bottleneck Jack van de NASD Cow Country. Het origineel uit 1985, dat was van Tom Waits. Tom Waits, man die geboren is in 1949. CD is uitgekomen, of LP toen nog, in 1985. Het was een deel eigenlijk van drie LP's die hij uitbracht. Swordfish Trombones, Rain Dogs en Frank's Wild Years. En het nummer Blind Love, dat komt dus van de LP Rain Dogs. Daar speelt trouwens Keith Richards van de Rolling Stones speelt er ook nog een beetje. De versie van Tom Waits.

originele versie van Blind Love van Tom Waits van de LP Rain Dogs uit 1985. En niet met een bottleneck, maar met een viool eigenlijk door als een belangrijk instrument bij. Nou, de derde versie, die komt uit Detroit, uit Motor City, USA, Motown. En die is van Bob Seger. Bob Seger en de Silver Bullet Band. Uitgebracht in 1991, de CD The Fire Inside. En door op de versie van Bob Seger van Blind Love.

De derde versie van Blind Love van Bob Seger en de Silver Bullet Band. En dan roept dat toch wel veel herinneringen op aan nummers als Turn the Page, Still the Same en Old Time Rock and Roll. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de nieuwe cd van de band Bottleneck Jack. De band van Johan Venema uit de Rinsjuma Geest, uit de Wouden in Friesland. Het Texas van Friesland. De cd Cow Country, net nee uit. Het origineel uit 1985 van de LP Rain Dogs van Tom Waits. En de laatste die hij hoorde, die was van Bob Seger van de cd The Fire Inside uit 1991. Nou, we gaan naar 2022. We gaan naar 9 juni 2022. Want als alles goed is, dan staat dan op het podium in Grollo Sugar Ray Rayford. Dat is een soulzanger. Een beetje funky soulzanger uit Memphis, Tennessee. Man die al een hele carrière achter de rug heeft. Niet alleen in de muziek, maar ook in het leven. Hij werkte onder andere 10 jaar bij de Amerikaanse marine, de US Navy. Er is een nieuwe cd van hem uit te komen. Into Deep, Sugar Ray Rayford met United We Stand.

Nou, dat kan een mooi feestje worden op 9 juni op het podium van het Holland International Blues Festival in Grollo. Wanneer Sugar Ray Rayford door gaat optreden. United We Stand van de nieuwe CD Into Deep. We blijven een beetje dichter bij huis. We gaan naar Engeland. Een Engelse groep die een beetje op de sfeer zit van country, folk, bluegrass. Een beetje in die sfeer. Maar wel heel bekend is in Engeland. Op het Glastonbury Festival al een keer opgetreden heeft. We hebben het over de Police Dog Hogan. Daar is een cd uitgekomen die heet Overground. En het nummer dat herinnert aan een prachtige stad in Spanje. Aan Barcelona.

0: sea, pondering the mystery of love.
1: En dat was Police Dog Hogan met het nummer Barcelona van de cd Overground. Op 11 april dan wordt de culturele prijs van Drenthe die wordt uitgereikt aan Simon Dijkstra, de culturele prijs van 2022. En tegelijkertijd wordt op die datum ook de culturele prijs van 2020 uitgereikt, namelijk aan Daniel Lohuis. Maar helaas, hij zal er niet zelf bij aanwezig wezen. Zijn grote moord in de muziek, Gepken, die is door aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, Daniel Lohuis. Gelukkig heeft hij wel een nieuwe cd gemaakt. Hij treedt de laatste tijd niet meer zoveel op, of niet meer op eigenlijk. Kom eens een beetje in wat u de running met in wat gas terugneemt. Maar gelukkig wel een nieuwe cd. Gewoon getiteld Daniel Lohuis en daarvan Als het regent in Rotterdam.

ik weet niet zeker of het gitaarwerk van Bernard Gepken is of van Daniel Loos, maar het zal een van die twee ongetwijfeld wezen. Van Als het regent in Rotterdam van de nee CD van Daniel. En 11 april dan krijgt hij dus de culturele prijs uitereikt in het Atlas Theater in Emmen. En Bernard Gepken die neemt hem dan in ontvangst in naam van Daniel Loos. Nou, het is puur toevallig dat het laatste nummer waar wij deze aflevering van Harry's Blues met besluit dat de Depression Blues is. Als het regent in Rotterdam kun je ook depressief van worden. Maar het is een nummer van Melvin Taylor in de uitvoering van Albert Castiglia. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van, en dan moet ik in de naam erbij pakken, Peter Jan Dijkstra. Een hele jonge technicus dit keer. En we besluiten dus met Albert Castiglia van de CD I Got Love met de Depression Blues.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Bill Deasy is een singer-songwriter uit Pittsburgh. Hij was voorheen de zanger van de band Shiloh. Hij was songwriter voor Martina McBride, Kim Ritchie en Billy Ray Cyrus. En hij stond al in het voorprogramma van Bruce Springsteen, Bob Dylan, Roseanne Cash, Patty Griffin, John Hyatt en Norah Jones. En dit komt van zijn album Chasing Down a Spark. Bill Deasy, Levi.
3: I was

Bill Deasy, Levi. Alicia Keys, dat is de artiestennaam voor Alicia Cook, een klassiek geschoolde pianist uit New York. Maar ze verkocht al wel 100 miljoen albums. Ze is getrouwd met hip-hop producer Swizz Beatz. En dit werd een top 5 hit in Amerika. En het nummer eindigde op 11 in Nederland. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

Alicia Keys. If I Ain't Got You. Randy Stonehill uit Californië is een folkrock en Christian music star. Pat Boone financierde ooit zijn debuutalbum. Hij begon een band met drummer Joe English en die speelde voorheen bij Paul McCartney. Intussen heeft hij 35 albums gemaakt en dit komt van zijn album Return to Paradise. Randy Stonehill, Starlings.

Randy Stonehill, Starlings. The Corrs, dat is een familieband uit Ierland met Sharon, Caroline, Andrea en Jim Corr. Ze verkochten intussen 40 miljoen albums en ze debuteerden in 1991 in de film The Commitments. Ze hebben 28 hits en 6 nummer 1 hits. Dit was de nummer 1 hit in Spanje en de nummer eindigde 3 in Engeland. The Corrs, What Can I Do?

The Course, What Can I Do? Tom Taylor, dat is een singer-songwriter uit Canada. Hij werd ontdekt door gitarist en producer Steve Dawson, die eerder al albums produceerde van Jim Burns, Joe Phelps en The Deep Dark Woods. Tom Taylor, Leaving Isn't On My Mind.

Tom Taylor, Leaving Isn't On My Mind. Shakespeare's Sister, dat is een band uit Londen met voormalige leden van Bananarama en de Amerikaanse Mariella Detroit, die even de groep verliet, maar in 2019 weer terugkeerde. Dit nummer stond 8 weken op nummer 1 in Engeland. Shakespeare's Sister, Stay.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Trouble is 25 van Kenny Wayne Shepherd is het album van deze week. En Kenny Wayne Shepherd werd ooit ontdekt door bluesgitarist Brian Lee uit New Orleans. Hij haalde de 13-jarige jongeman tijdens een concert in Louisiana op het toneel. En daar stal de kwajongen meteen de show. Kenny Wayne Shepherd. I found love when I found you.

Kenny Wayne Shepherd, I Found Love When I Found You. De Blue James Band uit Los Angeles, dat is de band van zanger-gitarist Clifton Williams. In 2008 verhuisde de band naar de oostkust van Amerika en intussen opereert de band vanuit Boston. Het komt van het album That's That, de Blue James Band, Going Home.

The Blue James Band, Going Home. Everything But A Girl, dat is een Engels duo uit Hull met Tracy Thorn en Ben Watt. Het is een compositie van de Amerikaanse gitarist Danny Whelan, die destijds de gitarist was van de band Crazy Horse. En het werd een nummer 1 hit in Engeland voor Rod Stewart. En 10 jaar later werd het opnieuw een hit in Engeland voor Everything But A Girl. I Don't Want To Talk About It.

Everything But The Girl, I Don't Want To Talk About It. Nathan Hamilton uit Austin komt uit The Good Medicine Band. En hij won in 2000 het Kerrville Folk Festival. Hij toerde al door Europa en Japan. En dit komt van zijn album All For Love and Wages. Nathan Hamilton.

Nathan Hamilton, Dirt in the Wound. Texas, dat is geen Amerikaanse band, want die band komt uit Glasgow met zangeres Charlene Spiteri. En de naam komt uit de film Paris, Texas van Wim Wenders. Dit is een top 10 hit in Engeland en Spanje geweest en het was een bescheiden hit in Ierland, Nederland en Zwitserland. Texas, say what you want.

Texas, Say What You Want. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Lisa Stanfield uit Manchester kwam uit de band Blue Zone. In 1989 verscheen haar debuutalbum Affection. En dit was een nummer 1 hit in Engeland, Oostenrijk, België, Nederland en Amerika. Lisa Stanfield, All Around the World.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues vanuit het Drents Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. Heel veel publiek hierbij aanwezig en als gast hier aan tafel Frans Jansen. Welkom Frans.
2: Dank je.
1: Frans is de man die al in 1965 woonde bij Harry Musquet in Garollo.
2: Nee.
1: Nog niet in 65?
2: Nee, 67.
1: 67, oké. Okay. Daar gaan we het over hebben, over zijn ervaringen met Garollo, met Harry Musquet, met de blues en alle andere dingen die hij heeft gedaan. Muziekkeuze ook van Frans, van Frans Jansen. En de eerste, dat is de bekende waar deze tentoonstelling naar genoemd is. Cuban and the Blizzards met Window of My Eyes.

0: Window of My Eyes. Frans Janssen, wat roept dit aan herinneringen bij jou op, dit nummer van QB in the Blizzard?
1: Ja, behoorlijk wat. A, vind ik het mooiste nummer van de Blizzard. Ik kan me nog goed herinneren dat Mick Taylor, latere gitarist van de Stones, die solo van Elko hoorde in de boerderij en daar lyrisch over was. Verder zat ik vaak op dezelfde plek als waar het getikt is. Ik heb een menig gedicht geschreven op de Triumph Tipa die daar stond. Waar Harry ook dat uitzicht had over uit zijn raam. Mm-hmm. Dus ja, heel veel herinneringen aan die tijd, ja, in ieder geval.
0: Je bent een leeftijdsgenoot van Harry Musquet.
1: Harry was 4 jaar ouder.
0: 4 jaar ouder die hebben, ja.
1: Ja. Ja,
0: jij bent, Harry zou dit jaar 75 zijn geworden, jij bent 70.
1: Laten we het daar niet over hebben verder.
0: Dat is niet erg hoor.
1: Goed.
0: Je ziet eruit als een 50er. Dus,
1: dankjewel.
0: Jij bent in 67 ben jij in Grollo gekomen. Hoe heb jij Harry voor het eerst ontmoet eigenlijk?
1: Ik had mijn eerste expositie. Ik was van de Academie in Den Haag gekomen. En toen had ik mijn eerste expositie via een meneer uit Groningen. Die had daar een soort galerie. Waar de eerste tentoonstellingen van Karel Appel waren ook in Groningen. Wietse Braamhorst heette de man. En die had contacten met de moeder van Miep, de toenmalige vriendin van Harry. En ik had daar mijn eerste expositie met Wim Doorschot. En nadat we de expo ingericht hadden, kwam ik in de tuin terecht. Het was zomer. En daar lagen een paar langharige jongens.
0: In Norg.
1: In Norg.
0: Ja.
1: In de tuin van de Eshof. En zo heb ik Harry leren kennen. Nadien kwam hij heel vaak naar de adressen waar ik toen woonde. Nadien in Steenwijk, Enkhuizen, Haarlem. En altijd als hij in de buurt was, kwam hij daar.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook samen dingen met hem gedaan. In Steenwijk heb ik een keer een blues en poetry optreden gedaan. Ook nog eens een keer in Wolfga. Ik vond het vreselijk, dus daar ben ik gelukkig mee gestopt.
0: Wat klikte er tussen jullie?
1: Harry had een brede interesse. Hij was middels de boerderij en de moeder van Miepje ook een beetje bekend geraakt in de wereld van de kunst. De beeldende kunst. En hij vond dat interessant. En leeftijdgenoten hebben al snel, wanneer ze op dit gebied bezig zijn, een bepaalde verwantschap.
0: Mm-hmm. Hadden jullie ook literaire bepaalde verwantschap?
1: Absoluut. Wij waren allemaal geïnteresseerd in de toentertijd bekende existentialisten.
0: Sartre.
1: Sartre, Camus, noem het maar op. De Zwarte Coltrui, Juliette Gréco. Het hele rijtje en de Amerikanen. Kerouac, Corso, Ginsberg. Mm-hmm. Dat verslonden wij.
0: En muzikaal?
1: Muzikaal was ik bezig met de Stones. En ik wist van de hele Blizzards van het bestaan niet af. In Norg zeker niet. En later kreeg hij
0: Edison.
1: Edison voor Desolation. Ik kreeg in de periode dat ik hem leerde kennen. En daartussen kreeg ik 1 singeltje van hem mee. Toen ben ik een tijdje naar Zwitserland verhuisd, naar Lausanne. En ik had het singeltje Back Home. En dat vond ik een stoer nummer. Mm-hmm. Dat heb ik daar ook in een jukebox gekregen. Een café waar ik vaak kwam. En dat werd regelmatig gedraaid.
0: Ja, ja.
1: Dus en ik maakte daar natuurlijk goede zier mee door te zeggen dat ik ze kende.
0: Dus je hebt de Blizzards muziek geëxporteerd naar
1: Zwitserland.
0: Naar
1: in Zwitserland. Ieder geval.
0: En later nog een keer naar Italië.
1: En naar Italië inderdaad ben ik met Harry op vakantie geweest. Hij sleurde me een keer mee in zijn auto. Hij had zelf geen rijbewijs. Ik wel. En met Frits Fiat, zo noemden wij de auto, zijn we toen naar Italië gereden. Zonder ook maar iets, zonder een tent. Harry dacht wel dat de hotels vrij waren. Ik ben menig hotel ingestapt. Maar niets vrij. We hebben in de auto moeten slapen. We hebben de volgende dag een tentje gekocht. En zijn op een camping terechtgekomen aan het Gardameer.
0: Ja.
1: Vervolgens is dat een hele leuke vakantie geworden met optredens rond het Gardameer, et cetera.
0: Ja, affiche daarvan hangt nog op de tentoonstelling hier in het Drents Museum.
1: Okay.
0: Jouw volgende muziekkeuze naar Window of My Eyes is Somebody Will Know Someday.
1: Ja, van de Blizzards in ieder geval.
0: Ja, waarom?
1: Nou, ik ben in de periode van het grote liefdesverdriet van Harry en Grollo terechtgekomen.
0: Liefdesverdriet van?
1: De breuk tussen hem en Miepje.
0: Miep Huisman.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat was een larmoyant gebeuren. Ik heb menig traan. Nou, ik wat minder. Maar ja, je huilt dan mee. Vooral als je wat gezopen hebt. We hebben menig traan geplengd.
0: En daar is deze prachtige muziek uit voortgekomen.
1: Gelukkig wel.

0: Ja, Such a Lonely Place, Frans Janssen. Die Lonely Place, dat was Grollo, de boerderij in Grollo.
1: Kun je wel zeggen.
0: Daar kwam jij terecht naar Steenwijk, waar je geboren bent.
1: Wat omzwervingen.
0: Wat omzwervingen.
1: Enkhuizen, Haarlem, Lausanne.
0: En dan kom je in Grollo terecht.
1: Zeg dat wel.
0: Hoe was dat, die kennismaking met Grollo?
1: Het was rustig. het was eigenlijk wel een cultuurshock. Ik had in Haarlem gewoond. Amsterdam was ik vaak. En daar wilde ik uiteindelijk ook naartoe natuurlijk. En dan kom ik in Grollo terecht door omstandigheden. En ja, op een voornamelijk agrarische bevolking die niet al te veel van de kunst moest hebben, sowieso. Ja. We zagen er nogal bizar uit. Dus vele vrienden had ik daar niet. En de omstandigheden en de boerderij waren armoedig.
0: Ja, ja.
1: Er
0: ja.
1: was geen toilet, er was geen stromend water, 's winters bevroren alles. Er was één kachel. Uiteindelijk heb ik het achterkamertje gekregen en er was helemaal geen kachel. Dus het was 's winters ijskoud. Er was geen keuken, er was niets. Dus het was behoorlijk armoedig. Blues.
0: Ik kan het afzien nog aan jou zien.
1: Ja, ik heb daar zwaar onder te lijden gehad. De sporen zijn nog zichtbaar.
0: Dus jij bent niet de persoon die dat gaat romantiseren, wat er in Grollo is,
1: absoluut
0: hoe dat was?
1: Absoluut niet. Het was armoede. Ze waren net een beetje bekend. Harry had wat geld op zak. Ik helemaal niet. Ik kwam net van de academie. Ik had nog geen oeuvre. Ik had nog heel weinig gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ik had een paar tentoonstellingen achter de rug en totaal geen cent. Wat wonen betreft afhankelijk van Harry.
0: Ja.
1: Hij heeft ook nooit huur gevraagd aan me en zo. Zorgde voor de verwarming, voor de olie, voor de kachel. En ik was hem daar zeer dankbaar voor.
0: Jij was niet de enige die daar te gast was in die boerderijen.
1: Zo af en toe kregen we logiers. Ja, Eddie Boyd bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Die ik elke avond een bedje maakte op de bank die we hadden. Horst Dierman heeft daar toen een muur gemetseld met een bank. Die is inmiddels niet meer te zien, maar die heb ik 3 jaar meegemaakt. Die muur met die bank.
0: Die witte stenen.
1: Die witte Durox blok. En dat komt ook voort in de tekst van Window of My Eyes. Sitting in my cool room. Dat was naar aanleiding van de witte blokken.
0: Ja. Precies.
1: Absoluut.
0: En Eddie Boyd noem je. Heb je John Mayle daar meegemaakt?
1: Nee, John Zijbrand. John Mayle heb ik daar niet meegemaakt. Die wilde niet komen. Maar zijn toenmalige gitarist Mick Taylor wel. En ik heb Tony Zijbrands en Boudewijn de Groot. Alexis Corner vond ik een van de mooiste ontmoetingen. Is ook een aantal dagen gebleven. Heeft ook opgetreden in de Kolk.
0: Mm-hmm.
1: En dat vond ik een verdomd aardige kerel. Zijn moeder was kunsthistorica ook. En
0: dat sprak jou wel aan natuurlijk.
1: Ja, die begreep eindelijk iets van mijn toen moeilijk te begrijpen schilderijen.
0: Ja, ja. Je volgende muziekkeuze, om daar even mee door te gaan. Want we willen ook de nodige muziek in deze uitzending laten horen.
1: Ja, daarom heb ik lange nummers uitgezocht.
0: Ja, ik heb het gemerkt, ja. Straks hebben we nog informatie over een Bluegrass Festival op 5 maart in de Bonte Wever. Maar we krijgen eerst Leonard Cohen.
1: Ja, als je de vraag gesteld wordt, wie zou je meenemen als je naar een onbewoond eiland gaat en je mag maar één muzikant meenemen. Wie zou jij meenemen? Mag ik ook wat vragen?
0: Jawel.
1: Wie zou jij meenemen?
0: Als hij nog zou leven, zou ik Cram Parsons meenemen.
1: Nee, maar ik bedoel de platen.
0: Oh, de platen?
1: De cd's, de platen, de muziek. Het hele oeuvre van een muzikant. Wie zou jij meenemen?
0: Ik denk dat ik toch Cram Parsons mee zou nemen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ik Leonard Cohen.
0: Waarom?
1: Ik ben er nog niet helemaal uit. Of de adagio's van Mozart. Mm-hmm. Maar of Leonard Cohen of de adagio's van Mozart.
0: Maar waarom? Wat spreek je?
1: Ja, ik vind Cohen tijdloos. Het verveelt me niet. Ik draai dat nog steeds volop. En de meeste mensen schijnen er treurig van te worden. Ik juist niet. Ik word er heel erg blij van. Ik vind dat echt prachtige muziek. Met die mooie meisjeskoortjes erachter.
0: En een charmeur, hè?
1: Is dat zo?
0: Is dat niet zo?
1: Ja, dat is mij totaal onbekend.
0: Did I ever love you?
2: Did I ever love you? Did I ever need you? Did I ever fight you? Did I ever want you? Did I ever leave you? Was I ever able? Or are we still in

0: Did I Ever Love You van Leonard Cohen van de cd Popular Problems uit 2014. Op verzoek van Frans Jansen. U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. In het kader van het Jaar van de Blues, Drenthe, het Jaar van de Blues, is er ook een Bluegrass Festival. Eigenlijk de White Man's Blues zou je kunnen zeggen. En daarvoor hier aan tafel twee mensen die bij de organisatie daarvan betrokken zijn. Richard Vriesde en Harold Schenk. Richard, Bluegrass Festival 5 maart in de Bondewever. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, dat is eigenlijk meer een vraag voor Harold misschien nog. Hij kwam ooit met de naam Asheville. Een combinatie van Nashville en Assen. En dat is ooit een keer bij Anita Teveld terechtgekomen van de Bonte Wever. En zo is het gaan rollen toch, Harold, of niet?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik had vorig jaar een keer een gesprek met Jan Stam. En ik vertelde...
0: Jan Stam van Kunst en Cultuur.
2: Precies, precies. En ik vertelde hem dat ik al een tijd lang rondliep met het idee om een keer een Bluegrass Festival te organiseren in Assen. Onder de naam Asheville. Ik zei, ja, ik ben muzikant, ik ben geen evenementenorganisator. Maar het lijkt me fantastisch om een keer een Bluegrass Festival in Assen te organiseren. En nou, hij heeft dat in ieder geval onthouden. En heeft op een later moment met Anita Terveld, accountmanager van de Bonte Wever, dat idee gedeeld. En toen bleek dat ze bij de Bonte Wever ook al een tijd lang met het plan rondliepen om een keer weer een Roots Festival te organiseren in Assen.
0: Ze hebben Take Root ooit weggepest, hè?
2: Precies, nou ja, wegpesten weet ik dan niet. Maar in ieder geval was het wel iets wat pijn deed, begreep ik al wel. En Take Root is toen naar Groningen gegaan. En zij wilde eigenlijk opnieuw een Roots Festival beginnen in Assen.
0: Ja. Richard, jij bent ook muzikant. Wie heeft de line-up van het festival bepaald?
1: De programmering, ja, het grootste deel in mijn handen. Maar ja, wel in samenspraak met de collega's, dus Harold. En het is altijd in een overleg, maar het grootste deel heb ik aangedragen en daar de contacten gelegd.
0: Nou, vertel eens.
1: Ja, waar moeten we beginnen? Herman Brok junior stond onder andere ook op Lowlands. De Bluegrass Boogeyman, 25 jaar in het vak. Hebben net een mooie plaat uitgebracht overigens. De Straatklinkers uit Groningen, mag natuurlijk niet ontbreken. Verder Pick and Shuffle, de Pine Needle Miners,
3: Old Time String Band.
1: Een heel, heel breed programma. Ja.
0: En dat programma dat duurt van, wat zijn de tijdstip?
1: Aanvang 6 uur tot pak een beet 1 uur zal het ongeveer worden.
0: Hebben jullie enige indicatie op hoeveel mensen jullie rekenen, gokken? Wat hopen jullie dat er gaat komen?
2: Nou, wij gokken in eerste instantie op 800 tot 1000 mensen. Nou, dat hebben we iets bijgesteld, iets realistischer. Het ziet er nu naar uit dat we op ongeveer 600 mensen uitkomen. En dat past eigenlijk heel goed bij de programmering die we nu hebben. Wij hebben de bandjes geprogrammeerd staan op de verschillende plekken in de Kroegenstraat in de Bonte Wever. Zowel in de kroegjes zelf als ook in het looppad en bij de ingang staan ze te spelen. En natuurlijk ook in de Plazahal. Er is een groot podium en daar wordt ook de hele avond door fantastische muziek gespeeld.
0: Oké, 5 april gaat het allemaal. 5 maart gaat het allemaal gebeuren in de Bonte Wever in Assen. Toegangsprijs €25, in de voorverkoop €22,50, dacht ik. Zeg ik het goed allemaal? Ja. En het is weer na enige vrij lange tijd dat er zo'n groot Bluegrass Festival in Assen is. Het Big Beer Festival, dat is nog altijd in Drenthe. Dat is rond de Pinkster volgens mij in Zuid-Laren. Dus 5 maart dan krijgen we dat in Assen.
2: Ja, ik wil er nog even aan toevoegen dat het een van de bijzondere kenmerken van het festival is dat het voor en door muzikanten ook is. Er is de hele avond een gelegenheid tot jam sessie. Dus muzikanten kunnen hun instrument meenemen, banjo, mandoline, gitaar, viool, neem het mee en je kunt meespelen. En het is een interactief programma. Er komen ook barbers, komen hun vak uitoefenen. Dus er is ook de koppeling gelegd met barbershops. En er wordt vinyl verkocht. En er worden
1: schoenenpoetsers, van alles en nog wat.
0: Er is van alles te doen. Ik weet dat jullie nog wel uren kunnen praten over dat festival. Maar dat gaan we niet doen, want we gaan weer terug naar de blues. De blues van Cuban and Blisters, de blues ook van Frans Jansen. Maar om even de sfeer te laten proeven hoe dat op 5 maart in de Bonte Wever in Assen toe gaat. Hier zijn ze, de Straatklinkers uit Groningen met Hondenweer.

0: Het is hondenweer van de straatklinkers van de CD Frisse Wind uit 2013. En van de Bluegrass die op 5 maart in de Bonte Wever in Assen te horen is op het Bluegrass Festival. Weer terug naar de blues, Frans Jansen. Beeldend kunstenaar, te gast hier in deze uitzending omdat jij bij Harry in Grollo hebt gewoond vanaf 1967. Was de blues daar vaak aanwezig bij Harry in Grollo?
1: Je bedoelt bij hem persoonlijk?
0: Ja.
1: Mentaal?
0: Ja.
1: Jazeker. Ja, behoorlijk, ja. Hij had leed onder zwaar liefdesverdriet. Zijn relatie met Miepje was beëindigd. Heeft prachtige muziek opgeleverd. Dus altijd ergens goed voor die zielenpijn. Mm-hmm. Ja, het was blues. De omstandigheden waren ellendig, pover, armoedig. Dus ja, het was pure blues.
0: Heb jij in die tijd Herman Brood ook meegemaakt in Grollo?
1: Jazeker. Ja, die kwam regelmatig. Harry werd altijd opgehaald met het busje. En dan kwamen ze nog wel eens even binnen. Herman was een hele stille man. Die zei nooit wat. Die schuifelde langs je heen. En ik heb later nog bij hem gewoond. Een jaar aan de Collardslaan hier in Assen. Zie ik hem nog als een mummie rondlopen. Had hij de schurft opgelopen ergens. En ja, het was bizar. De spuit in de arm regelmatig. Het was bizar.
0: Had jij nou in al die bluesomstandigheden ook nog een beetje de gelegenheid om aan jouw eigen werk, aan jouw beeldende kunst, om daar wat mee te kunnen doen?
1: Voornamelijk.
0: En, ja, ja.
1: In Grollo heb ik een expositie georganiseerd van mijn werk met dat van John Eck. En ik werkte daar ook. Ik had het achterkamertje ter beschikking gekregen. En tussen mijn bed en de bedstee die toen al afwezig was, ik heb daar een donkere kamer van gemaakt toen de tijd, had ik net de ruimte om te schilderen. Dus ik heb daar menig schilderij gemaakt.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Wanneer ben jij vertrokken uit Grollo en waarom?
1: Op een goede morgen. Nou ja, het was een proces. De toenmalige buurman Hans, wij noemden die mensen de Bevers. Dat was een aannemerskoppel. Roelof en Hans, de Bevers, toenmalige Fabeltjeskan, naar aanleiding daarvan, ja, natuurlijk. En ik had de deel een beetje opgeknapt, dat was een expositieruimte geworden. En die deel die werd steeds meer door de Bevers, zeg maar, in beslag genomen. Er werden apparaten neergezet, het werd steeds voller daar, dus ik kon mijn werk daar nauwelijks meer doen. En op een goede morgen werden wij door een hele hoop lawaai wakker. Toen bleek dat ze de boom aan het omzagen waren die pal voor de boerderij stond, zonder ons dat verteld te hebben. Wij waren razend, Harry ook. Dat we zo vroeg werden gewekt. Dat was natuurlijk na een avondelijke cafébezoek en je wordt om 8-9 uur wakker gemaakt door gezaag. Dat is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Dus toen besloot Harry weg te gaan. Toen heeft hij een boerderij gekocht in Ansen. Daar heb ik nog een zomer gezeten om die op te knappen.
0: Okay.
1: Met mijn toenmalige vriendinnetje. En toen dat er een beetje behoorlijk uitzag, toen moest hij de boel verkopen. Omdat hij belastingsschulden had.
0: En toen was het weer terug naar Assen?
1: Toen was het terug naar Assen.
0: Toen was het voorbij eigenlijk het plattelandsgebuur.
1: Absoluut. Ja. Hij logeerde regelmatig bij mij in de gymnasiumstraat. Hij logeerde bij Short Punten. Het was een beetje zwervende toen de tijd.
0: Broken zou je kunnen zeggen.
1: Broken Jakeburg, fantastisch. Ja.

0: prachtige ballad van Jake Butt uit 2012.
1: Bug.
0: Bug. Bug.
1: Geen Butt is wat anders.
0: Frans, jij je vertelde net van dat toen Harry weer terugging naar Assen, naar 1971. Toen ging het allemaal niet zo geweldig meer. Met de band die viel zo langzamerhand toen ook uit elkaar. Heb jij dat contact met Harry, heb jij dat steeds gehouden?
1: Ja, dat werd wat minder natuurlijk. Ik woonde niet meer bij hem en hij was wat zwervender. Maar dat contact is altijd gebleven, ja.
0: Iemand die ook regelmatig in Assen kwam, denk ik met name contact had met Eelco Gelling.
1: Met Eelco voornamelijk.
0: Ja. P.H. Winkel.
1: Ja, ja, klopt.
0: De schrijver uit Nijmegen. Vertaler, schrijver, dichter.
1: Ja, veelbelovende, talentvolle jongeman.
0: Ja.
1: Geweldige kerel. En ik was een beetje in competitie met hem. Hij zat achter hetzelfde meisje aan als ik.
0: Hmm.
1: En we schaakten samen veel. Hij was een veel betere schaker. Dus hij won met schaken, maar ik kreeg het meisje.
0: Ja. Ik zie de overwinning gloed nog in jouw ogen.
1: Het fantastisch.
0: Ben je is niet oud geworden trouwens, hè?
1: Nee, joh. Yep. Echt dramatisch. Op de verjaardag van Elvis Presley is hij nog steeds redelijk onduidelijk hoe of wat.
0: Ja.
1: Maar die is ineens dood gevonden op zijn kamer en schijnt overleden te zijn op inderdaad de verjaardag van Elvis Presley. Mm.
0: Hoe was jouw relatie met Eelco Gelling eigenlijk?
1: Dat was heel vriendschappelijk. Eelco was een beminnelijke man natuurlijk. Eelco was eigenlijk een veel vriendelijker en sociaal mens als Harry was. Daar kunnen we rustig eerlijk over zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Eelco had ook een veel bredere belangstelling. Bredere oriëntatie. Harry was echt toch zeer Drents.
0: Mm-hmm.
1: Wilde altijd direct naar huis. Eelco kon het overal wel goed vinden. Was meer een wereldburger als dat Harry was. Harry is dat gelukkig later wel geworden.
0: Mm-hmm.
1: Met al zijn gereis. En daar had hij toen een ontzettende hekel aan reizen. Die hele Engeland-geschiedenis is een beetje mislukt door zijn angst voor reizen.
0: Mm-hmm. Terug even weer naar de muziek.
1: Jij weet er alles van. Jij bent ook met hem op reis geweest.
0: Dat is gelukt in 93 en in 99.
1: Ja.
0: En dat vond ik toen heel mooi dat hij dat inderdaad aandurfde.
1: Ja, ja.
0: Alleen, hij hoefde toen niet op te treden.
1: Nee.
0: Ik denk dat dat een verschil was.
1: Hij had een soort van stage fright inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En er moest altijd wat gedronken worden voordat hij het podium opklom.
0: Een van de mooiste filmpjes op deze tentoonstelling hier vind ik ook het filmpje wat gemaakt is bij Schiller in Aalten. Dat hij achter het podium is en dat het allemaal nog gezellig is. En op een gegeven moment dan moet hij het podium op. En dan, je ziet hem eigenlijk zenuwachtig worden om die drempel over te gaan naar het publiek toe.
1: Ja, ik vind dat niet zo raar. Een hele hoop mensen die voor grote aantallen publiek optreden hebben daar last van. Toneelspelers. En de bekende zenuwen. En als je er staat, dan vallen die weg.
0: Er wordt wat afgeleden in de coulissen. En
1: in de kunst wordt heel erg geleden.
0: Daar komt de blues uit voort. Geldt dat ook voor de Eagles, het volgende nummer op jouw lijstje?
1: Ja, dat is wat mij betreft een klassiek muziekstuk.
0: Was dat ook
1: Last Resort.
0: Ook muziek die Harry, want Harry had nogal de neiging, Harry Musquet, om muziek bij zijn vrienden aan te prijzen.
1: Absoluut, Harry was een docent. En je moest het niet wagen daar iets negatiefs over te zeggen. En dat gold voor de boeken die hij las. En ik moet eerlijk zeggen dat hij een geweldige smaak had. Een hele brede en goede smaak op dat gebied. Voor zover ik dat kan beoordelen. Mm-hmm. En de muziekkeus was ook heel divers. Het was niet alleen maar blues. Het was klassieke muziek. Het was Elton John. Het waren Simon & Garfunkel. Het was heel breed.
0: Ja. Hoorden daar de Eagles ook bij? Of is dit
1: absoluut
0: puur jouw keus?
1: Dat vond hij ook mooi.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: The Last Resort.

0: van de LP Hotel California, The Last Resort van de Eagles op verzoek van Frans Jansen. De gast hier in deze uitzending van Harry's Blues. Frans, wanneer jij nou terugkijkt op de hele periode van Harry Muskee, Cuban and the Blizzards, de 45 jaar dat hij actief is geweest in de muziek, welke betekenis heeft hij voor, in jouw beleving, voor Drenthe gehad?
1: Ja, die is groot geweest. Vooral onder toen de tijd de jongeren in Nederland. Drenthe werd op de kaart gezet. Het was toch een beetje een achtergebleven gebied. Nog steeds is het zo dat de afstand tussen het noorden en het westen langer is dan omgekeerd. Mm-hmm. Dat merk ik nog steeds als ik in het westen ben en bij goede vrienden. Als ik daar op een verjaardag ben en ik rij 's nachts naar huis, dan valt iedereen van zijn stoel. Ja, het heeft Drenthe op de kaart gezet en hij is het meeste. Ja, Harry is een echte. Hij is doorgegaan tot op het eind van zijn leven. Heel veel van die popmuzikanten was het een tijdelijke invulling van een bepaalde jeugdperiode. En getrouwd, kinderen gekregen, ander baantje gevonden. Hij was een echte muzikant.
0: Hij leefde de blues, kun je het zo zeggen?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Ja, zijn hele leven, ook met al zijn affaires, zijn liefdesgeschiedenis. En het was een... Ja, inhoudelijk heel bluesy man.
0: Ja. En wanneer jij nou over deze tentoonstelling hier in Drents Museum en boven de tentoonstelling van Rudy Leukveld rondloopt, wat voor gevoel roept het dan bij jou op?
1: Ja, voornamelijk herinneringen natuurlijk, hoewel ik daar behoorlijk de pest aan heb. Ik leef namelijk nu en ik vind de dingen die ik nu doe belangrijk. Ik zeg altijd, vroeger is voorbij. Maar ja, klaarblijkelijk niet. Het is... Het is een prachtige tentoonstelling en ik zie nu dat een hele hoop mensen daarvan genieten. Dus ik al eer naar het Drents Museum en de mensen die dit tot stand hebben gebracht.
0: Allemaal dankzij Harry Muskee. Laten we dat ons
1: Harry
0: goed realiseren.
1: Harry is hier duidelijk de centrale figuur in. Zonder Harry hadden we misschien een tentoonstelling over Eelco hier gehad. Ik zou het niet weten. Nee, denk het niet.
0: Misschien
1: ik
0: was het zonder Harry Eelco ook wel niet eens geweest.
1: Nee, dat is zo'n gelukkige samensmelting. De Beatles zijn daar een aardig voorbeeld van.
0: Stones.
1: Ja, je woont bij elkaar in de straat. Je hebt toevallig dezelfde belangstelling. Of je komt elkaar tegen op school. En dat is het verbluffende toeval wat altijd een rol speelt.

0: speelt bij dit soort dingen. Voetballen, mm-hmm. noem maar op.
1: Ja.
0: Dat soort toevalligheden.
1: Jij bent ook nog een beetje op de tentoonstelling aanwezig. Want hier achter jou, daar hangen twee prachtige hoesontwerpen van Red, White en Blue.
0: Ja, dat heb ik toen. Ik was toen met dat soort tekeningen bezig. En Jan Venhuizen, toen de tijdmanager. En Harry en Helco, die vonden dat mooi. En naar aanleiding daarvan heb ik dit hoesontwerp gemaakt. Kooijmans heeft nog een tekening uit die tijd gekocht van me. George Kooijmans.
1: Heb je nog meer hoesen gemaakt? Of is het deze beperkt gebleven?
0: Dit is hiertoe beperkt. Ik zou er een maken nog voor, hoe heet die? Bekende Engelse zanger. Ben ik nog in de studio geweest in Groningen ergens. Ja. Maar dat is toen niet doorgegaan, om een of andere reden.
1: Maar goed, jij bent aan de andere kant. In de kunst ben jij wel altijd doorgegaan. Dus.
0: Absoluut, en nog steeds. Ik maak nu een hele grote Maya-tempel. Dat is het volgende project samen met iemand. En dat, half maart moet dat er staan. En dat vind ik leuk om te doen. En terugkijken op vroeger. Ja, ik doe dat elke dag als ik mijn atelier binnenwandel. Zie ik al die werken die ik vroeger gemaakt heb. Dus ik word elke dag echt geconfronteerd met mijn verleden.
1: Het verleden hoort bij het heden. En misschien ook wel de basis voor de toekomst. Om maar eens wat bij scheren.
0: Het is het fundament.
1: Te roepen, ja. Wij zijn aan het eind van dit programma. Met veel belangstelling hier in het Drents Museum gemaakt. Ja. De tentoonstelling die loopt nog vele weken. Straks gecombineerd met de tentoonstelling over de Maya's.
0: Ja.
1: Frans Jansen, jij noemde net al. Hartstikke bedankt voor jouw aanwezigheid hier.
0: Graag gedaan.
1: We besluiten met een nummer van de laatste cd van Harry Musquet van Cats Lost. Ik zeg nog even dat Karel Post dat die de techniek deed. Productie en presentatie Albert Haar. Maar waarom dat laatste nummer?
0: Ja, het is een ontroerend nummer natuurlijk. Het is ook volgens mij op de begrafenis van Harry gedraaid op verzoek van Dawina. En ja, het is een eerbetoon aan zijn laatste vriendin. En ontroerend mooi.
1: More than I can ask for.
0: Zo is dat.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Craig Horton uit Arkansas is een bluesveteraan. Hij begon als gitarist bij Little Walter. Hij maakte deel uit van de Dells, begeleidde Dinah Washington, speelde bij Sam Myers en de Mississippi Delta Blues Band en ook nog even bij Chuck Berry. Het komt van het album Touch of the Bluesman. Craig Horton, Elizabeth.
2: I do what I have to do. It doesn't matter. If it's only one person, I will play for that one person. The blues.

Greg Horton, Elizabeth. Carla Bonoff uit Santa Monica was een geweldige zangeres, maar een nog betere songwriter. Haar nummers werden opgenomen door Bonnie Raitt, Wynonna Judd, Lynn Anderson, Linda Ronstadt en Aaron Neville. En ze begonnen overigens als achtergrondzangeres bij Linda Ronstadt en ze was enige tijd de zangeres van de folkrockband Brindle. Dit werd een top 5 hit in Amerika voor Carla Bonoff, Personally.

Bonhoff, Personally. The Fabulous Thunderbirds, dat is een van de oudste bluesbands van Amerika. Het album What's the World werd opgenomen met de twee oprichters, gitarist Jimmy Vaughan en zanger mondharmonica-speler Kim Wilson, die het nummer ook schreef. The Fabulous Thunderbirds, Dirty Work.

The Fabulous Thunderbirds, Dirty Work. Randy Meisner uit Nebraska begon in de band The Poor. En met die band speelde hij in het voorprogramma van Jimi Hendrix. Later zagen we hem bij Poco en Rick Nelson's Stone Canyon Band. En vervolgens trad hij toe tot de begeleidingsband van Lindell Ronstadt, samen met Don Henley, Glenn Frey en Bernie Leadon. En die vier muzikanten gingen later weer verder als The Eagles. Na Hotel California in 1978 ging Randy Meisner solo verder. Randy Meisner, Hearts on Fire.

0: Randy Meisner, Hearts on Fire. Lulu, dat is een Schotse zangeres. Ze is inmiddels 74 jaar, maar ze begon als teenager met Lulu and the Lovers. En ze had meteen een top 10 hit met een cover van de Isley Brothers. Uiteindelijk scoorde ze 37 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Lulu, shout!
1: Wee!

Lulu, Shout. Roseanne Cash, dat is de oudste dochter van Johnny Cash. Ze had een nummer 1 hit in Amerika met een eigen compositie en het was een top 10 hit in Canada. Later nam Trisha Yearwood het nummer nog eens op en daarop zong Roseanne Cash de achtergrondvocalen. Roseanne Cash, 7 Year Ache.

Roseanne Cash, 7-Year Ache. Jethro Tull, dat is een Engelse rock- en bluesband onder leiding van zanger, gitarist en fluitist Ian Anderson uit Schotland. De band produceerde 46 albums, had 28 hits en dit komt van het album Stand Up. Jethro Tull, Reasons for Waiting.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Greenbroke van Jackson Dean is het album van deze week. En Jackson Dean is pas 22 jaar en dan heb je nog weinig levenservaring. De echtscheidingen, alcoholproblemen en drugsverslavingen moeten dan nog komen. Hij had al wel een nummer 10 hit in Amerika en Canada met het nummer Don't Come Looking. Jackson Dean, Fearless.

Jackson Dean, Fearless. Garland Jeffries uit New York groeide op met Lou Reed en hij speelde gitaar op albums van John Cale. Later had hij een eigen band, Grinder's Switch. En in 1973 kwam zijn debuutalbum uit. Intussen heeft hij 15 soloalbums gemaakt en 6 hits. Garland Jeffries, 196 Tears.

Garland Jeffries, 96 Tears. Betty Swan leeft volledig anoniem als Betty Barton, een onopvallend leven. Ze heeft zich teruggetrokken uit de muziek en aangesloten bij de Jehovah's Getuigen. Maar ooit had ze grote hits. Dit is een nummer van Chip Taylor, Betty Swan, Angel of the Morning.

Betty Swan, Angel of the Morning. Heart, dat is een band uit Seattle met de zangeressen Anne en Nancy Wilson, die vanaf de start in 1973 van de partij zijn. Al versleten de dames wel meer dan 20 muzikanten. Nadat de band verhuisde naar Vancouver, regende het hits. Intussen hebben ze 45 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. En dit was een top 10 hit in Amerika en in Canada. Heart, Tell It Like It Is.

Tell It Like It Is. James Brown werd geboren in Georgia en hij groeide op in Carolina. En jaren later leverde dat gegeven een mooie eigen compositie op. Het komt van zijn album Living in America. James Brown, Georgia Lina.

James Brown, Georgia Lina. De Charlie Daniels Band, dat is een band rond studiomuzikant Charlie Daniels. En na het succes van de Southern Rock Band stelde hij ook een band samen. En dit was zijn grootste hit. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. En het nummer eindigde 25 in Nederland. De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

De Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Keith Urban, dat is een zanger uit Nieuw-Zeeland die Amerika veroverde en ook nog trouwde met de filmster Nicole Kidman. Intussen heeft hij 18 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Canada en eindigde op 3 in Amerika. Keith Urban, Stupid Boy.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja. De boten, de grote radarboten, ging de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uit de laan door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook, dat was ook de zwarte
0: mensen. Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over, dat is zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment op de landing stond en aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam, maar er waren geen boot te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willy Forster die ging van de Mississippi Delta, het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi, zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River, ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. Ja, de verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kon verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En
1: ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van.
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willy Forster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, we'll go down there to the store there and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there, and if the cost of living was higher, you make a dollar up there, you make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs us a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoomp, whoomp, whoomp, whoomp, boogie yeah. Chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie,
3: yeah.
2: You know. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. There's a lot of blues. There's a lot of blues, but now it's mostly a rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn,
3: yeah.
2: Beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillin'. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toen later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan bleef, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was. Waarvan ook nog zegt werd dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar
0: waar
1: ook speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar een soort van Waterloopplein-achtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe het allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, geloof ik.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen, dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij door hartstikke kwaad over werd.
1: Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: Ze geven a lot of respect because they feel sorry. People love people from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they're running. Be a bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: It's what about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See.
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't getting you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women in the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you got a little blues. Cause you'll get worried. If you're hardly deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got 10. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men were boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women were boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: Mr.
2: President? Yeah, mash that little button on there. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow?
5: Yeah,
2: Mr. President?
5: Hey?
2: Yeah, Mr. President? Yes, he is. Who is this?
5: This is
2: Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him now. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come by?

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses. En dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson...
0: Willie Foster.
1: Of Willie Nelson maar mee. Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford. Dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste... zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een... Hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel... die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek ik nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor... dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zadel moest... dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van... de man uit Greenville, ongeveer 74 jaar... bij de benen eraf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man... en die ons met de open arm inzien... nederige stulp ontving.
0: Als je het boek van Muddy Waters leest, The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy die.
0: De Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was ze geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Seagram en zo, dat zat hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk. Zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je de kop lossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lost de Muddy daarop dan.
0: Of door dat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne and Reaver. Maar een reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne and Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht kwam.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier als je bent, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook lees, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een volle minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk... Dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is. En daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken. En zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. De blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En tweeën die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy. Hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die waren allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werden die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnemen heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, dan lees ik in het boek mekaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf.
1: Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
0: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
1: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit Sum 60. U de bracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op harp.
0: Mooi, ja. Ja.
1: Pinter Perkins op piano. En dan nog al de nee mensen zoals Bob Margolin en zo.
0: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
1: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je er ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liest 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues 46 in Utrecht.
0: Ja,
1: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind het dat ze nog geweldige ex bij elkaar kregen hebt. Hè?
0: Ja, dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muit weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
1: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
0: Ja.
1: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
0: Ja.
1: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
0: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid van Assen in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
1: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
0: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta. En die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
1: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waar wij ook nog een ontmoeting hebben met een man die als in Nashville werkt heeft. En waar wij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Touché. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van Eelco Gelling en Harry Musquet, maar het was wel een stijlbreuk, want QB zong plotseling bluesrock en de bluespuristen hadden ook hun twijfels, maar het was een lekker nummer over een plattelandslogement. QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards, Apple Knockers, Flophouse. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston die nu pas doordringt tot Nederland met zanger Paul Melville en saxofonist Simon Anthony. Het komt van het album Lie to Me, De Stumble, Jumping Off the Lovin' Train.

0: Moses Turnbull, Jumping Off the Lovin' Train. J.B. Lenore uit Mississippi was in de jaren 60 heel populair in het bluescircuit in Chicago. Hij werkte daar al als gitarist bij Sonny Boy Williamson, Elmore James, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar hij overleed op 38-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk. J.B. Lenore, I don't care what nobody say.
1: I don't care.

J.B. Lenore, I Don't Care What Nobody Say. Savoy Brown's Blues Band, dat was een band uit Londen met gitarist Kim Simmons. En de band had beroemde bandleden: Bob Hall, Dave Peverett, Hughie Flint, Bob Brunning, Bill Bruford en Dave Walker. En de band produceerde maar liefst 45 albums. Savoy Brown's Blues Band, Can't Quit You Baby.

Savoy Brown's Blues Band, Can't Quit You Baby. Peter Green uit Londen was de gitarist bij Fleetwood Mac en bij John Mayall en de Bluesbreakers, maar in de jaren 70 verbleef hij hoofdzakelijk in psychiatrische inrichtingen. Begin jaren 80 keerde hij terug in de muziek en dit nummer nam hij op met Ray Dorsett uit Mungo Jerry, Vincent Grain uit Atomic Rooster en Mick Green uit Billy J. Kramer en de Dakotas. Peter Green, I Believe My Time Ain't Long.

Peter Green, I Believe My Time Ain't Long. Arthur Adams, dat was een bluesgitarist uit Tennessee. Hij was gitarist bij Nina Simone en de bandleider in B.B. King's Blues Café in Los Angeles. En daarnaast was hij nog studiogitarist bij producer Quincy Jones. Hij is dan ook te horen op albums van Lou Rawls, Sonny Bono, Nancy Wilson, Kim Whiston en The Jackson 5. Arthur Adams, She Drives Me Out of My Mind.

Arthur Adams, She Drives Me Out of My Mind. Eddie Boyd, dat was een bluespianist uit Mississippi. Hij is de componist van de blueshit Five Long Years. Hij speelde piano bij Sonny Boy Williamson, Muddy Waters en Tampa Red. En daarna toerde hij door Amerika met Buddy Guy, Fleetwood Mac en John Mayall. Hij nam in Nederland nog een album op met Cube in the Blizzards. En toen vertrok hij naar Finland en hij overleed daar op 79-jarige leeftijd in Helsinki. Eddie Boyd, The Big Boat. The big

Eddie Boyd, The Big Boat. Het is een nummer van de Amerikaanse blueszanger Little Willie John en er verscheen al snel een cover van Irma Thomas uit New Orleans en in 1968 werd het opgenomen door Fleetwood Mac met zanger-gitarist Peter Green. Het nummer eindigde 7 in Nederland en 31 in Engeland. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Otis Spann, dat is een bluespianist en zanger uit Mississippi. Hij was jarenlang de pianist bij Muddy Waters en hij is te horen op albums van Bo Diddley, Howlin' Wolf, Chuck Berry, Buddy Guy, Big Mama Thornton en Fleetwood Mac. Hij maakte 21 soloalbums voordat hij op 46-jarige leeftijd overleed aan een slopende ziekte. Otis Spann, Can Do Me No Good.

Otis Spann, Can Do Me No Good. Het nummer is geschreven door blueszanger Dr. Clayton in 1942 en vervolgens werd het ook nog opgenomen door Son Seals, de Eddie King Blues Band en John Tucker. En B.B. King nam het in 1958 op in Los Angeles. B.B. King, The Woman I Love.

B.B. King, The Woman I Love. Chicken Check, dat is een Engelse band met Christine Perfect voordat ze vertrok naar Fleetwood Mac. De originele opname van Etta James was beter, maar de band in Birmingham had er wel een hit mee in 1969. Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

Chicken Jack, I Rather Go Blind. De Amerikaanse bluespianist Otis Spann uit Chicago nam een eigen compositie op met de Engelse band Fleetwood Mac uit Londen tijdens een tour door Amerika. En dat gebeurde in de Tempo Sound Studios in New York. Fleetwood Mac met Otis Spann. Temperature is rising.

0: my friends, they can be found.
1: Fleetwood Mac met Otis Spann, Temperature is Rising. Coin Check, dat is een band met de Engelse singer-songwriter Kevin Coyne en David John Check. En hij kwam uit de Bonzo Doc Duda band. En die twee namen hun enige hit op in de Marquee Studios in Londen. Coin Check, Mandy Lee.

Coincheck, Mandy Lee. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bacon Fat, dat was een bluesband uit Californië met zanger en mondharmonica-speler Rod Piazza en gitarist Buddy Reed. Dit is een opname uit 1969, opgenomen in de El Dorado Studios in Los Angeles. Bacon Fat, Boom Boom, Out Goes the Lights.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem begonnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dus 1941.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry misschien
1: al? Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: Je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar
0: ja, ja.
1: Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus, nee.
0: En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En we waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Arie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. Gingen we op stap met een groep jongens van een man of 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus, we hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Paul Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar dat was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, de hoofden erop. En wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de MULO-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag. Is dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur.
0: Nee, nee. Nee. Ja.
1: Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de MULO, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja.

0: Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
1: Ja, ja.
0: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Ballouwerveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
1: En dat deed Harry ook altijd mee?
0: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
1: Jullie gingen liever op eigen houtje?
0: Wij gingen liever op eigen houtje, ja.
1: Nou, Harry was niet zo'n geweldige, leerling op de MULO, hè?
0: Nou, hij vond school helemaal niks.
1: Nee, precies.
0: Ik ook niet. Dus
1: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
0: Precies,
1: dan,
0: ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
1: Ook wat muziek betreft?
0: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren die afstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek. Naar Slim Whitman en Guy Mitchell. Singing the Blues. En dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley. En de Tutti Frutti van...
1: Little Richard.
0: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand toen... Maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar.
1: Jouw broer Henk?
0: Ja, die is 9. Die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Mulo feestje zongen wij als duo.
1: Ja.
0: En ja, die vonden het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar daar kon hij dus de solo soli in spelen die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
1: Ja, ja.
0: En dat trokken we met... En ik speelde toen een beetje... Ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Maar mijn vader die werkte op de vleescentrale. Snaartje eronder.
1: Hmm.
0: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan gingen we gewoon erg midden in het bos in te spelen.
1: Ja.
0: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want de skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
1: Hmm.
0: Je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud basbord. En toen zei Harry, nou weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffelgroep gitaar spelen.
1: Nee.
0: En dan hadden we nog een banjo nodig en dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht met 6 snaren. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Toen begonnen we al een beetje te spelen.
1: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
0: En dat duurde wel 2 jaar.
1: Ja, oké.
0: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
1: Ja, dat is wel aardig, want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
0: Ja.
1: En met een heel groot gezelschap en daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
0: Klopt.
1: Ik wil even naar jouw muzieklijstje, want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
0: Ja, That I'll Be The Day.
1: Ja.
0: En ja, dat was een nummer die... Dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis. Voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Ja, en vandaar dat nummer.
1: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hillebrand, dat jij dat vertelde over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja, nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Group, daar gaan we het even over hebben. Hoe, ja, hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik nog even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar de... Dit niet zomaar de mixjes, het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus je kon het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle kon we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Eckerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft hij doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar... naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, ja, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord, ja, van dat schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant op gegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja. Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie. Eigenlijk van alles een beetje,
1: ja,
0: bij elkaar. Een
1: bananenbootsong bijvoorbeeld. Was, oh, ook. Ja. En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Buy My Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja, ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een basbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar? Of?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging je van boven naar beneden. En dan maakte niks uit. Je wel speelde, klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt een volksmuziek,
1: ja,
0: bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Een hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan in Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle nummer, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazz group. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens even duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zag niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend? En wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Dat is zo'n hoge staande bas, hè?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond ik wel leuk ook.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Dat was
0: De zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. Een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergop daar.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. En we hebben er geen cent van gekregen.
0: Oh,
1: Jacques Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry, Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen bij de Dragons. Ja. Dat was ook een duootje van daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Nou, ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber.
1: En allemaal de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In. En dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Nou. Ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skiffle nummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus
0: ja.
1: In de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrand, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rock and Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstap gekomen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen. Een jongere zoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En dan stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan zijn we op een middag erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keuze maken, jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En toen heeft hij gezegd van nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: Achteraf een goede keuze van hem, want hij is, is natuurlijk met het QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is
1: hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen, en dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco Gelling. Hans Kin speelde erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans. Ja.
1: Ja.
0: Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud, en net zoals in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Weeks, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu 1967. Jaap-Hil Brandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. U kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Ja,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, en dat heeft hem Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, we spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen, juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh, altijd leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus hele goede herinneringen daaraan.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashioned zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69, geloof ik. Nee, eerder nog, 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78, ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En toen zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashioned.
0: Ja. Nee, je speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
0: Ja, After Midlife.
1: Ja, After Midlife, ja.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Ik zeg dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk. Ja. En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar,
1: eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap-Piel Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Hmm. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja. Dat
0: bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar. Ook jouw 75ste geboortejaar trouwens. Maar dat ook wel terecht is.
1: Absoluut. Ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Ja, ik van horen. Ja. En jouw uitzendingen toen erover. Maar verder, daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Bluesmuseum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Bluesdagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de bluesdag.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Hmm. Dus nee.
0: Dus, jij bent meer in de sfeer van van de jazz, de Dixieland en de Old Fashioned gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Ik zat even te denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond het hartstikke...
1: Ik heb wel veel met muziek gedaan daar trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. Over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: Korfbal.
0: En korfbal.
1: En volleybal.
0: En volleybal.
1: Ja.
0: En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenboog op de rug.
0: Ja.
1: En naar Ballorheide, Kamsheide, boswachter Afmoerzaan, kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Heelbrandy overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan, aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashioned Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan, aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 3:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Aster Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Aster dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban de Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma, dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralf de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger, wordt die gepresenteerd, in elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralf de Jong.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De zinloze oorlogen die Amerika voerde in Vietnam, Afghanistan en Irak leverden veel slachtoffers en nog veel meer leed op. Zowel de zwarte als de blanke Amerikaanse muzikanten schreven er hartverscheurende nummers over. Dit is William Bell uit Memphis. Hij was als zanger, songwriter en producer in vaste dienst bij Stax Records. William Bell, Soldiers Goodbye.

William Bell, Soldiers Goodbye. James Woody Alexander uit Mississippi groeide op in gospelgroepen en later had hij een eigen platenlabel in Los Angeles. Hij was manager van Sam Cooke en Lou Rawls en hij was producer van Bobby Bland, Bobby Womack, Solomon Burke en Little Richard. En heel af en toe nam hij zelf nog een paar nummers op. J.W. Alexander, Keep the Light in the Window, Until I Come Home.

J.W. Alexander, keep the light in the window until I come home. Jesse Dayton uit Texas was de studiogitarist van Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson. En als singer-songwriter maakte hij intussen 16 albums. Jesse Dayton, I'm Coming Home.

Jesse Dayton, I'm Coming Home. The Impressions, dat was een band uit Chicago met Jerry Butler en Curtis Mayfield. Ze hadden hele grote hits met Gypsy Woman en People Get Ready. En in totaliteit zouden ze 49 hits scoren in Amerika. The Impressions, Don't Cry My Love.

0: The Impressions, Don't Cry My Love. The Sweet Inspirations, dat was een groep achtergrondzangeressen uit New York met Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston, Dionne Warwick, haar zus, Didi Warwick en Doris Troy. Ze zijn te horen op albums van Solomon Burke, Van Morrison, Aretha Franklin, Wilson Pickett en Esther Phillips. En de dames waren later ook succesvol als soloartiest. The Sweet Inspirations. Am I ever gonna see my baby again?
1: Am I ever gonna see my baby again? 'Cause I'm gonna have to cry

Bittersweet Inspirations, Am I Ever Gonna See My Baby Again? Melford Milligan, dat is de voormalige zanger van Storyville uit Austin. Hij woont tegenwoordig in Eindhoven, want hij toert met de Nederlandse band The Southern Aces langs het clubcircuit. Carolyn Wonderland, dat is een gitarist uit Austin, en zij maakt tegenwoordig deel uit van John Mayall's Bluesbreakers. Melford Milligan en Carolyn Wonderland, Welcome Home.

Milford Milligan en Carolyn Wonderland, Welcome Home. Melvoreen Thomas, dat is een obscure gospelzangeres. Haar zoon verbleef als militair in Vietnam en daar schreef ze als moeder een nummer over dat veel te lang was voor een single. De A-kant, dat was deel 1 en de B-kant, daar stond deel 2 op. Maar de A-kant was al langer dan 5 minuten en dat draaide de Amerikaanse radiostations niet. Dat was te lang. Daarom bleef het ook bij deze enige single voor Melvoreen Thomas, A Letter from My Son.

0: Melfrine Thomas. Er is nooit meer iets van haar vernomen. A letter from my son.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
0: Ain't Given Up van Chris Duarte is het album van deze week. En Chris Duarte, dat is een gitarist uit San Antonio. Hij leverde alweer zijn 16e album af. En het is zijn debuutalbum voor Provoke, een Nederlands platenlabel dat ook Joe Bonamassa, Albert Cummings, Bret Hart, Johnny Lang en Walter Trout onder contract heeft. Chris Duarte, Half As Good As Two.

Chris Duarte, half as good as two. Ines en Charlie Fox, dat zijn een broer en een zus uit North Carolina. Ze hadden een grote hit in Amerika met Mockingbird. Dat nummer werd gecoverd door Aretha Franklin, James Taylor, Dusty Springfield en Etta James. En ze zouden 11 hits scoren, Ines en Charlie Fox. Vaya con Dios, fellows in Vietnam.

Ines and Charlie Fox, Faya con Dios Fellows in Vietnam. Gaelic Storm, dat is een band uit Californië en de basis is de muziek uit Ierland en Schotland, oftewel Celtic Rock. De band werd in 1996 opgericht in de Ierse pub O'Brien's in Santa Monica. En ze hebben twee zangers, Patrick Murphy en Steve Twigger. Gaelic Storm, Mother of Mercy.

Gaelic Storm, Mirror of Mercy. Roy C., dat is de artiestennaam voor Roy Charles Hammond uit Georgia. Hij ging in 1965 naar New York en daar begon hij al een solo-carrière. En hij had meteen een grote hit in Amerika met Shotgun Wedding. En als ex-luchtmachtmilitair schreef hij een open brief aan de president. Roy C., Open Letter to the President.

Roy C., Open Letter to the President. Bill Moss uit Alabama verhuisde als gospelzanger naar Detroit en daar werd hij het voorprogramma van de Staple Singles en The Mighty Clouds of Joy. En op advies van zijn platenlabel ging hij ook soul en blues zingen. Bill Moss, welcome the boys back home.

Bill Moss, Welcome the Boys Back Home. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Otis Redding, dat was een fan van Sam Cooke en daarom coverde hij dit nummer als een soort eerbetoon. Sam Cooke schreef het nummer overigens nadat hij Blowin' in the Wind van Bob Dylan op de radio hoorde. Otis Redding, A Change is Gonna Come.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling Boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: The Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmore James, 1959. En het komt van de LP Trip Into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oké. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Dus. Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie, de saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja, maar fantastisch ook, maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussendoor met die piano, verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, daarvoor. En daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Singer-Peters. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en Groningen. Verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want ik kom natuurlijk ook, mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen met mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assena van geboorte?
1: Een Assena van geboorte.
0: Oh, zie je eens aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens?
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders dan repeteren waren, daar kwam ik hem altijd wel tegen. Ja. En in het café kwam ik wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 is Harry overgegaan, ja klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij.
0: In de Blizzard, dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?

0: moet je luisteren, Jan. Nou ja, Apple Not a Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Ja. Hè? Dat is het.
1: Ja.
0: En toen die plaat klaar was, toen ze een PR maken. Een filmpje maken en foto's maken. Mm-hmm. En zei, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past, bij past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofstede gekeken in Gollo. Nou, dat was niks. Mm-hmm. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken. Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesop terecht.
1: Ja.
0: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En dat zette de flesje. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het. Ja. Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Perkaan. Nou, zegt Willem Perkaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En er komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor. Dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden.
1: Ja.
0: En dat klopt ook wel. Die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zeiden ze, die film die was weg.
1: Ja.
0: Maar dat komt door die burgemeester van Wezen, die had alles geweigerd. Er mocht geen... Die film mocht niet vertoond worden, die foto mocht niet, niks mocht vertoond worden.
1: Ja. Dus burgemeester Grebe was dat als Wemel,
0: ja,
1: hè?
0: Grebe.
1: Ja,
0: burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
1: Ja, ja.
0: Maar op een gegeven moment, die man die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd en weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou, je zal wel... Die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij.
1: Ja.
0: Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Waterga, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
1: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
0: Ja, ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
1: Nou,
0: dat
1: is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
0: Is hij hier te zien?
1: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseres in die tijd... Dat was echt nog wat bijzonders.
0: Dat leidde, bijzonders.
1: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam.
0: Ja.
1: Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
0: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
1: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
0: Dat kwam toen niet uit, nee.
1: Draaide allemaal om Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen QB en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Het is fantastisch. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooi, mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk, want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lefaye, Herman Deinem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken, eerst alleen Hans Lefaye en Herman Deinem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek, ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Uh-huh. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Maar had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook uit die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen. Die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op attent gemaakt hoor.
0: Okay.
1: En ik ben toen met Harry, midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. We hebben zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lefaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: En zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij QB en de Blizzards ernaast.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: ja,
1: wel
0: dat
1: op.
0: Had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En Amerika.
0: Nou, van alles.
1: En,
0: en nog wat.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk. Ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en dan was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90 kwam ik met. Ik was al bij QB & the Blizzards weg. Ja. Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Want dat was zijn enigste maatje die hij op Tomeling had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Boo's Musquet. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer de Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmore James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een hele emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe hij was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja, ja. En Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is.
0: Yeah.
1: Burt Hurts. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. En het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in Hotel Spendewiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort. Dat swing tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burks twee Works. De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja.
1: Blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, wil ik u zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. De gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland. Ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland. Amerika.
1: Nou,
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Q in the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. Maar wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... ernst bij dag neer dag een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor, ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco die had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Nou.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is in 1960. Dat is fantastisch.
0: Oh, ja.
1: En de PR zou allemaal geregeld worden. We zouden in het voorprogramma van John Mail komen. En nou, het was allemaal was het geregeld. Het was een, nog niet een, het was een tijdelijk contract. En het jaar daarop, in januari, februari, zouden de vaste contracten getekend worden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kom terug uit Amerika. Ik vertelde de jongens, iedereen enthousiast. Hartstikke mooi. Nou, dit en dat. En nou, ik ook mooi. Ik denk, ja, pot. Het stond wel wat tegenover. We moesten wel een aantal LP's maken. Maar dan mochten er ook wel LP's zijn die we al hadden.
0: Dus ja, ja.
1: Maar
0: die werden in Amerika dan uitgebracht?
1: Die werden in Amerika. En Amerika deed daar gelijk blazers achter. Want daar waren ze gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
0: No.
1: En dat, ja, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, waar moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe het niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren... QB and the Blizzards bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Eelco Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Mm. Maar hij wou niet.
0: Dus maar waarom, ben je er nooit achter gekomen waarom niet?
1: Nou, ik ben er ergens... Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Mm. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang.
0: Mm.
1: En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor.
0: Ja.
1: Ja, en dan kom ik automatisch alweer over dat later met Eelco Gelling naar de kolonieën gaan. Dit heeft daar wel weer mee te maken.
0: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Of hij daar veel beter van geworden is
1: nou,
0: dan
1: nee,
0: vers 2?
1: Absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er. Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt... ja goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien.
0: Ja.
1: Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mail.
0: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later, in 93, voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
1: Ja, enigszins wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daar
0: toen.
1: Nee. Dat was het. Dat was het grote punt.
0: Ja,
1: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En ja... En Harry was bang als hij in Amerika zat dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
0: Ja, daar
1: was hij echt bang voor hoor. Dan denk ik, nou,
0: hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel hoor.
1: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
0: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
1: Ja.
0: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
1: Ja.
0: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ja.
1: Ja.
0: Ook een beetje dat de mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
0: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is een heel andersoortige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
1: Ja.
0: Ja, nou, Jan, vertel eens.
1: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers die moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want wij, Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
0: Ja.
1: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen. Van Cuban the Blizzards.
0: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit dan achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Van heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kent het op zijn LP's, dan krijg je zijn stemming weer van. Maar hij was dan ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gedaan.
1: Nee, want ik heb er ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja, ja.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wilde het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dat was hij, dan werd hij kwaad, joh. Dan zegt hij, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt,
0: ja,
1: echt.
0: Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik een nummer. En dan moest hij altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Ellman. Met Jim Gordon in drums en Rattler. Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas, ja.
1: Fantastisch nummer natuurlijk, hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden zeg maar in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in zijn heel goed voorbeeld van.
0: Oké. Okay.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan mag ik die LP wel een van jou lenen? Ik zei, ja jongen natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg wel volgende week, morgen hebben we weer repetitie hè? Ja, hij zegt, goed. In elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Nou, die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hier helemaal kapot van. In elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had zijn hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hem moeten afzeggen, omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: Prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man. Maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken. En dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte. En toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan. Nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren. Want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen. Dat ze dat jat niet meer zaten. Dat niet gejat kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zeg, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De single flopte omdat de platenmaatschappij het nummer als B-kant gebruikte voor de A-kant Try A Little Tenderness. En dat was meteen de laatste single die hij maakte voor Capitol Records. Daarna probeerde hij het nog een tijdje als Blaze Lismore, maar uiteindelijk werd hij de zanger van de band Forced on West End. Michael Lismore, Promise That You'll Wait.

Michael Lismore, Promise That You'll Wait. Het is een nummer van Roy Orbison uit 1963 en in Nederland werd het nummer gecoverd door de Thielman Brothers, Piet Veerman en Anita Meijer. En verder werd het ook nog opgenomen door Billy Joe Spears, Lynn Anderson, Raoul Malo, Norah Jones en Chris de Burgh. En dit is een opname uit 1977 van Linda Ronstadt, Blue Bayou.

Linda Ronstadt, Blue Bayou. Het nummer is geschreven door Marlene Teasley en dat was het pseudoniem voor de zangeres June Conquest. Zij was boos weggelopen bij haar platenlabel omdat ze de royalties niet ontving en ze verhuisde naar Chicago om daarop te gaan nemen met Curtis Mayfield en intussen verdiende ze wat bij als songwriter. De zanger die het zingt, die stapte na deze opname uit de muziek om ambtenaar te worden in Alabama en die hebben we nooit meer teruggezien in de muziek. Jimmy Hughes, Uncle Sam.

Jimmy Hughes, Uncle Sam. Het nummer komt van het album Pieces of the Sky van Emmylou Harris. En de titel van het nummer komt uit een nummer van haar mentor, Gram Parsons. Hij zingt erop, I would walk all the way from Boulder to Birmingham. Het nummer werd gecoverd door de Hollies, de Walker Brothers en Dolly Parton. En dit is het origineel van Emmylou Harris, Boulder to Birmingham. En dit is het origineel van Emmylou Harris, Boulder to Birmingham.

Emmylou Harris, Boulder, to Birmingham. James Shaw uit Georgia noemde zich King Hannibal. En het nummer wat hij opnam, dat bleef jaren op de plank liggen, totdat het opdook op het verzamelalbum When Johnny Comes Marching Home. Het was destijds wel een dure productie, want het werd opgenomen in Atlanta en in Los Angeles. King Hannibal, Johnny.

King Hannibal, Johnny. The Judds, dat was een moeder en dochter uit Kentucky. Ze hadden 25 hits en 14 nummer 1 hits in Amerika. Moeder Naomi haakte af vanwege haar gezondheid en dochter Winona is intussen heel succesvol als soloartiest. Dit is een opname uit 1985. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. The Judds, Grandpa.

0: The Judds, Grandpa. James Shaw uit Atlanta had geen hits als King Hannibal. En dat was geen probleem. Toen ging hij gewoon verder als The Mighty Hannibal. En met deze eigen compositie scoorde hij eindelijk zijn eerste hit. The Mighty Hannibal, hymn number 5.
1: I wrote my baby from Vietnam, and this is what I said.

0: The Mighty Hannibal, hymn number 5. Mike Finnegan uit Ohio was een beroemd organist. Hij werd veel ingezet als studiomuzikant en hij toerde met Jimi Hendrix, Joe Cocker, Etta James, Crosby, Stills en Nash, Buddy Guy, Peter Frampton, Michael McDonald, Leonard Cohen, Tower of Power, Rod Stewart en Bonnie Raitt. Hij overleed in Los Angeles op 76-jarige leeftijd. En dit is een live-opname van hem, Mike Finnegan. Slow down, GTO.
1: Keep putting your hands together. We're going to bring up a good friend of mine. I've known him for many years. The great Mike Finnegan on the keyboard. Put your hand together for Mike Finnegan.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I Was a Witness van Melford Milligan is het album van deze week. En de zanger uit Texas werd in 1994 de frontman van de band Storyville in Austin. Een topband onder leiding van producer Stephen Bruton. En in die band speelden Chris Layton en Tommy Shannon, oftewel Double Trouble, de voormalige begeleiders van Stevie Ray Vaughan en gitarist David Grissom. Maar na drie prachtige albums was het plotseling weer afgelopen. Melford Milligan, Take a Knee.

Melford Milligan, Take a Knee. Chairman of the Board, dat was een Amerikaanse band met twee zangers, General Norman en Greg Perry. En ze componeerden dit nummer samen. Het was een oproep voor de vriendinnen en vrouwen van de Amerikaanse soldaten die in Vietnam vochten. Chairman of the Board. Men are getting scarce.

chairman of the board. Men are getting scarce. Lori Morgan uit Nashville, dat is een traditionele countryzangeres. Ze is good-looking, ze is blond, ze beschikt over de beroemde snik en enige kiets is haar niet vreemd. En ze versleed 3 countryzaals als echtgenote. Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Maar ze nam ook platen op met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys, Dolly Parton en Pam Tillis. Lori Morgan, Something in Red.

Laurie Morgan, Something in Red. Ook Marvin Gaye componeerde een protestsong tegen de oorlog in Vietnam, maar Motown Records weigerde het nummer uit te brengen. 18 jaar later maakte het nummer alsnog deel uit van de box The Marvin Gaye Collection. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Wynonna werd beroemd met haar moeder als The Judds. En ze is de zus van filmster Ashley Judd. In 1992 begon ze aan een solo-carrière en vervolgens kende ze heel veel privéproblemen. Ze trouwde met haar bodyguard, die even later werd gearresteerd voor de verkrachting van een meisje van 13. 5 dagen later was de echtscheiding een feit en haar dochter Grace werd in 2018 veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf voor drugsdelicten. Wynonna, tell me why.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. We zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we maar eens naartoe gaan, naar die straat. De Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij lang als de agendas. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel voor terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halsted en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
5: Hier heeft nog een bord staan.
4: Preservation, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, dit is het. Het zal toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbia, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en het was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
6: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. A walk down Maxwell Street. where legends danced and sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're

0: tell you, treat me so unkind.
1: Rambling on my mind, ook zo'n klassiek bluesstuk. Vandaag in de uitvoering van Robert Lockwood Jr. Dat is ook een van de old gedienen in de bluesmuziek.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Tjonge,
2: ja.
1: Iemand die de toorts een beetje overnam van Robert Johnson.
2: Ja, ja.
1: Geboren
2: met
1: in
2: Frank Frost speelde ook.
1: Oh ja, ja. Frank, ja. Die jonge aantal een paar maanden terug overleden.
2: Ja, ja, ja.
1: Geboren in Arkansas in 1915, leeft nog steeds. Dus ook een van de oudere boys in de blues. En de man die eigenlijk ook heel mooi de reis way up north gemaakt heeft vanuit Arkansas, ja, Helena, ja. Mississippi Delta eigenlijk min of meer naar Memphis toe, ja. Naar St. Louis en toen naar Chicago. En ongetwijfeld heeft hij ook wel eens gespeeld op Maxwell Street. Waar wij spraken met Merlin E. McFadden, die het had over de strijd tussen de
2: universiteit.
1: Ja.
2: En
1: de kleine handelaar.
2: En de kleine handelaar en de universiteit, die wou daar eigenlijk 9 façades al, maar dan eigenlijk maar de façades en daarachter wel eens een parkeergarage hebben.
1: Ja.
2: Maar de burgemeester Daly, die had het dan weer over 27. En hij zei dat het eigenlijk een schandaal was, omdat Maxwell Street was eigenlijk hetzelfde voor Chicago als Ellis Island was voor New York, waar al de immigranten dan binnenkwamen.
1: Beetje de smeltkroes-idee, hè?
2: En hij zegt, er was ook wel geld om mensen door de handel deur te laten gaan. Dus ik zou dat gewoon op die manier moeten doen. En er was genoeg geld voor privé-eigendom. En mensen wilden daar wel weer een handel starten en zo.
1: Ja.
2: Maar de universiteit die

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston.
0: Ja.
1: Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Hughes, Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Je hebt gesprek met onze Nando Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst heb je gehad naar ja, een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop noem hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden er 24 woningen of 29 woningen. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder. En dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake. En dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus ja, de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen. Die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street. En dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
2: Ja. Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. De andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Groot, ja, een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals zo straks ook al bij de meld zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we're out here on a hill.

0: dumpty dow.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Broomsey, die man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten, ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat ik daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af, want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Broomsey helemaal geen muiten met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan, dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal belangrijk. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends, waar hij... Behalve uitstekende muziek, Harry, van Eddie Shorten werd er zo'n baan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heb je een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè, allemaal. En aan de zuidkant speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En rustig maar.
1: Toen werden we aan. Toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: It was 10 years on the night a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early '60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, it's always fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah.
3: Yeah.
4: Well,
3: that's
4: I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late '60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around. So I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rice are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear,
3: uh-huh.
4: And that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een hele aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: is daar een spel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens, prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar... Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig fotoboek overigens, mensen. Nee, daar wordt nog gezegd, ik call Nothing But The Blues. Nothing But The Blues, eigenlijk. Hmm. Nothing But The Blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samenstelde heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi fotoboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie voordeel van Memphis Many onder andere erin.
0: Ja.
1: Dat is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met dit boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess Utebracht, 1969. En die is in Europa is die door Folk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat wij door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op een nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas dus.
1: Ja, bas.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers 1969. Opgenomen in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat die Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek dus
1: staat er
0: helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee. Dus, zal het er niet bij wezen, Nicky. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer als ik bij jou verdien.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Dat was een aparte muzikale wereld zo in die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van 40 jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij veel meer met blanke mensen begon.
1: Paul Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band.
0: Hmm.
1: Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen voor zwart publiek speelde.
1: Nee, nee, nee, nee. Niet alleen maar het shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campers hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook gered.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijven spelen zoals het is speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, moet ik hem denken, als maar iemand te binnen schuurt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te kopen.
1: Nee, dat bent ook weer.
0: De clubs worden ze geweest, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard, maar dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet.
0: Nee.
1: Maar Chicago Blues wel, dat is ook al heel sterk. Dat is er ook al heel lang, hoor.
0: Hmm.
1: Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago, er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom met wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En aan Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. En is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Uncle Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues, The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tot dan.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: In 1966 was QB and the Blizzards nog gewoon een bandje uit Assen met 5 lokale muzikanten. Het nummer werd geschreven door Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Back Home.

QB in the Blizzard, Back Home. Johnny Copeland maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Vervolgens vertrok Albert Collins naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York. En daar nam hij dit nummer op voor zijn album Texas Twister. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek Sun. Preston Shannon, dat was een local hero uit Memphis. Hij vormde de huisband voor het B.B. King's Blues Café in Beale Street. En hij nam op latere leeftijd nog deel aan The Voice in Amerika. Dit komt van het album Break the Ice, de Preston Shannon Band, Trouble.

De Preston Shannon Band, Trouble. Smokin' Joe Kubek, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. En hij werkte jaren samen met tweede gitarist en zanger Benoist King. Ze schreven het nummer samen voor het album Chainsmokin' Texas Style. Smokin' Joe Kubek Band, Just for a Little While.

The Smoking Joe Quebec Band, Just for a Little While. Buddy Guy vertrok met zijn broer Phil Guy vanuit Louisiana naar Chicago en Buddy werd daar een wereldster en Phil bleef een degelijke gitarist in het lokale clubcircuit en hij was jaren de tweede gitarist in de begeleidingsband van Buddy, ook op dit nummer. Het komt van het album Play My Blues, Buddy Guy, Dedication to the Late T-Bone Walker.

Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Philip Walker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij speelde in de band van Clifton Sunier, Lonesome Sundown, Lonnie Brooks, Roscoe Gordon en Long John Hunter. En hij overleed op 73-jarige leeftijd in Californië. Dit komt van zijn soloalbum Working Girl Blues. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Little Jimmy King heet eigenlijk Emmanuel Lynn Gales en hij komt uit Memphis. Maar hij noemde zich Little Jimmy King omdat Albert King zijn grote held was. Hij is een broer van gitarist Eric Gales en hij overleed op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct. Dit komt van zijn album Soldier of the Blues. Little Jimmy King, Life is Hard.

Little Jimmy King, Life is Hard. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië en hij staat onder contract bij Blacktop Records. Hij nam deze eigen compositie op in de huisstudio van zijn organist Steve Lucky. Het komt van zijn album Sitting and Waiting. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. Pat Boyack, dat was een gitarist uit Utah. Hij verhuisde naar Dallas en daar begon hij de band Pat Boyack en de Prowlers samen met zanger en mondharmonica-speler Jimmy Morello. Ze waren tevens de begeleidingsband van zangeres Marcia Ball. Dit komt van het album Super Blue and Funky. Pat Boyack en de Prowlers. I'll be the Joker.

Grenville Jack and the Prowlers, I'll Be the Joker. Andrew Junior Boy Jones, dat was een bluesgitarist uit Dallas en hij speelde bij Freddie King, Bobby Patterson, Cornell Dupree, Johnny Taylor, Katie Webster en Charlie Musselwhite. En dit komt van zijn soloalbum I Need Time. Andrew Junior Boy Jones, Blues Joint.

Andrew Junior Boy Jones, Blues Joint. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Smokey Wilson uit Mississippi vertrok in 1970 naar Los Angeles. En daar begon hij de Pioneer Blues Club in Watts. Dat is de zwarte wijk van Los Angeles. En daar speelden Big Joe Turner, Percy Mayfield, Pee Wee Craden en Albert Collins. En Smokey Wilson zelf speelde er iedere avond met zijn huisband. Dit komt van het album The Man from Mars. Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk in deze aflevering, soms ook onbekend en soms bekend. Ik denk niet dat je hoort van Arthur Menezes van de Shiny Ribs, misschien ook niet. Van Morrison ongetwijfeld wel. Paul Rodgers was bekend van The Free en van Bad Company. Seppo Faljaka komt uit Finland, maar heeft mooie muziek gemaakt. Maar we beginnen met Joe Bonamassa van zijn nieuwe cd Royalty, The High Class Girl.

Joe Bonamassa, royalty en daarvan de High Class Girl. Dan High Class Girl, dat gold niet voor Galia Fold toen zij in 2017 vanuit Brussel naar New Orleans ging. Want ze was gewoon een zangeres die op de straat speelde, maar die wat meer van de muziek van New Orleans wilde weten. Als Belgische ging ze toen naar New Orleans toe. Daar kwam ze in aanraking met de Mama Boys en daar kwam een cd uit voort. Let the Demons Out, die werd heel goed ontvangen. Nou, dat kreeg de kaasveur een vervolg door op. Die maakte ze samen met onder andere Cedric Burnside en Cody Dickinson. Goede grote man uit Mississippi. Dat was de cd Mississippi Blend. En daar draai ik een nummer van. En ja, eigenlijk had ik een nummer willen draaien van de nee cd One Woman Band. Maar die is nog net niet uit. Maar blijf luisteren naar Harry's Blues de komende weken, dan hoor je hem zeker. Galia Fold met Meet You Down the Road.

Gallia Fold van de cd Mississippi Blends. En ik ben het dan met me eens dan. Kiki Utno, de volgende cd van deze dame, van deze jonge dame. De cd One Woman Band die binnenkort uitkomt. En waarvan hij ongetwijfeld in Hadis Blues ook een nummer kunt huren. Arthur Meneses, dat is een naam die denk ik niet veel mensen wat zei. Mij ook niet eerlijk gezegd, want het is een man uit Brazilië. Een in Brazilië zeer gewaardeerde bluesman. Die ondertussen al, denk ik, al 5 cd's gemaakt heeft. Althans, dit is zijn 5e cd. De cd Fading Away. Allemaal eigen werk wat erop stiet. En ja, het is niet zomaar in me. Want Joe Bonamassa die speelt op deze cd met. Dat doet Joe Bonamassa wel vaker. Maar dan Tim moet het wel goed werk winnen. Maar als hij zijn naam aan het verleent. Nou, dat is blijkbaar met Arthur Meneses het geval.

Blues uit Brazilië, zo zou je het kunnen omschrijven. Arthur Menezes van de cd Fading Away. Nou, na drie nogal stevige bluesstukken, Joe Bonamassa, Galia Fold en Arthur Menezes, tijd voor wat rustige muziek van The Shiny Ribs. The Shiny Ribs, dat is een project van Kevin Russell. Dat was een lid van de band The Gourds uit Austin. Nou, dan zit je in de sfeer van de Americana, zeg maar. 2007 toen wilde je er wat anders bij doen. En dat is onder zijn eigen naam geworden. Althans zijn eigen naam, de Shiny Ribs. Door is een nieuwe cd van u te komen. De cd Well After A While. En daarvan het stuk Who Built The Moon?

Looking at the Moon. Oftewel, Who Built the Moon? Dat was van Shiny Ribs van de cd Well After a While. 50 jaar geleden bracht Van Morrison de LP Tupelo Honey uit. Tupelo Honey is een noemd naar de boom Tupelo. En de bloem daarvan, daar zitten beden op. En de honing die daarvan komt, dat is Tupelo Honey. Maar Tupelo is ook een plaats in Mississippi, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Frippie, de plek waar als Elvis Presley geboren is. Het was zijn vijfde LP die Van Morrison toen het uit

Maar in Amerika, want hij zingt in dat liedje, zingt hij bijvoorbeeld: You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me. Nou, de Tea Party binnen de Republikeinse Partij, die heeft door alles mee te maken. En later zingt hij ook The Road to Freedom. Nou, ook dat is voor Van Morrison als Noord-Ier een belangrijke strofe. En in Amerika uiteraard ook weer. De versie dus van Bobby Charles samen met Van Morrison van Tubular Honey.

Tupelo Honey van Van Morrison samen met Bobby Charles uit 1971. Het origineel althans, dit kwam uit 2007. Het is Blues, de lustrin op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Deze maand kreeg ik een cd toegestuurd van The Outbreak. De titel Unplugged. Een cd met dorp 16 nummers van twee mensen. Die het samen eigenlijk gemaakt hebben. Bert Wolders en Nana Bakker. Bert Wolders de gitarist en Nana Bakker de zangeres. Maar ze maken het allemaal zelf. En The Outbreak is eigenlijk gewoon een studio in Noord-Holland. Ergens in de buurt van Wognum volgens mij. En daarop staat het nummer Muddy Water Blues. Met de credits, daar ben ze op die cd niet al te secuur met. Want Muddy Water Blues staat hier aangegeven dat het

geschreven is door Muddy Water. Nou, Muddy Water ken ik sowieso niet, want dat is Muddy Waters. Maar Muddy Water Blues is niet geschreven door Muddy Water, maar door Paul Rodgers, de man die vroeger speelde in The Free en in Bad Company. En zo ben er nog wat meer van dat soort foute dingen. I Am a Woman van Peggy Lee. Stiet hier dat het geschreven is door Peggy Lee, terwijl het van Carole King is. Jimi Hendrix, die dat is Jim Hendrix. En Robert Johnson stiet er, met twee B's in plaats van met één. Dus het is een beetje slordig allemaal. Maar de muziek, nou, dat is best de moeite weer om door naar te luisteren. The Outbreak met Muddy Water Blues.

De Muddy Water Blues van de groep die zich noemt The Outbreak, maar die dus gewoon bestaat uit twee mensen eigenlijk. Twee mensen die samen die cd gemaakt hebben, ook alle instrumenten bespeeld hebben. Bert Wolters en Nana Bakker. En de technicus van dienst bij deze uitzending die zei van de gitaar, die zit in tegenfase. Het klinkt helemaal niet, maar zolang uit stereo hoort is er niks aan de hand. Uit mono hoort, dan klinkt het misschien allemaal wat anders. Het origineel, dat is dus niet van Muddy Waters, maar dat is van Paul Rodgers. De man die ooit begonde in The Free en later speelde in Bad Company. Nog weer later in The Firm. En nog weer later speelde hij samen met het restant van Queen, Noord Oflin van Freddie Mercury. De uitvoering die komt van een cd die gemaakt is in 1993. En dat was de Muddy Waters Blues, a tribute to Muddy Waters. Paul Rodgers was echt een echte bluesman. Die wist uit welke bron als hij zijn muziek haalde. Hij maakte een cd die helemaal gewijd was aan Muddy Waters, met allemaal nummers van Muddy Waters. En daar voegde hij later zelf ook een nummer aan toe. En dat was dus Muddy Waters Blues.

De live versie van Muddy Water Blues van Paul Rodgers van de CD Now and Live uit 1997. Het origineel is het dus uit 1993. Dat is dan echt een LP, nee, CD die zeer de muiten weer is, die Tribute to Muddy Waters, want hij kijkt wie er allemaal op mit speelt. Jeff Beck speelt erop met, Steve Miller speelt erop met, David Gilmour van Pink Floyd speelt erop met, Slash speelt erop met, Gary Moore, Brian May. Nou, Jeff Beck nog een keer. Kortom, een geweldige CD uit 1993, de Muddy Water Blues. Nog een derde versie heb ik erbij gezegd natuurlijk. Altijd, drie keer in scheepsrecht. Dus Muddy Water Blues, denk van, ja, waar vind je die? Nou, via Spotify vind ik er een uitvoering van Seppo Valjakka. En dat klinkt behoorlijk Fins. En dat is het ook. Het is een man van 56 jaar uit Finland, die in Finland heel veel blues speelt heeft en nog speelt. In allerlei verschillende bands speelde hij. En dit heb je in 2004 opgenomen op de CD Taking It Back. Seppo Valjakka met zijn versie van Muddy Water Blues.

Drie versies van Muddy Water Blues. Het origineel van Paul Rodgers. En dat draaiden we van een cd Now and Live uit 1997. Maar het origineel is uit 1993. Dan een versie van Seppo Valjakka, de Finse bluesman uit 2004. En de meest recente uit Nederland van The Outbreak. En dat was uit 2021 van de cd Unplugged. We gaan verder met de New Moon Jelly Freedom Rockers. Ze zeggen, nou, dat is een mooie naam. En wat is dat voor een verzameling van volk? Nou, dat zijn eigenlijk gewoon mensen die een soort jam-sessie deden. Jimbo Matus uit Mississippi samen met de broers Luther en Cody Dickinson. Die zit dan weer in de Noord-Mississippi All-Stars. En die noemt zich dan bij die gelegenheid de New Moon Jelly Freedom Rockers. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht en daarvan samen met Charlie Musselwhite op Monte Monica, het nummer Blues, Why You Worry Me.

lekkere muziek van de New Moon Jelly Freedom Rockers. En met name het mondorgel die van Charlie Musselwhite zeerde mij de weer van deze cd. Paul Thorne gaan naartoe. Dat is een singer-songwriter die een nieuw album gemaakt heeft onder de titel Never Too Late to Call. En dat gaat eigenlijk over zijn zuster Deborah, die 2 jaar terug overleden is. En die kunnen die namelijk altijd bellen. En ik denk dat iedereen wel zo iemand heeft die jij op elk moment nog kunt bellen. Omdat, ja, door kan je terecht. Nou, daar zingt hij over. Never too late to call.

mooi liedje van deze man die al, denk ik, al een stuk of 10 cd's gemaakt heeft. Paul Thorn met Never Too Late to Call. Het is blues, is aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Strongman van de nieuwe cd van hem. Titelstuk ook gelijk, Tired of Talking.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De bluesgitaristen Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker speelden samen op het Eureka Spring Blues Festival in Arkansas. En dat beviel zo goed dat Joe Louis Walker als gast meespeelde op het album Switching Gears van Jimmy Thackeray. Het is een compositie van Joe Louis Walker. Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker. If This Is Love.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love. Paul Brady, dat is een Ierse singer-songwriter. Hij maakte deel uit van de bands The Johnsons en Planxty. En hij schreef al nummers voor Tina Turner, Bonnie Raitt en Santana. Maar hij neemt ook regelmatig eigen composities zelf op. Paul Brady, The Long Goodbye.

Paul Brady, The Long Goodbye. Lloyd Jones, dat is een veelzijdig gitarist. Naast blues speelt hij ook fusion, funk, rhythm and blues en Americana. En dan komt de bluespolitie meteen in actie om te melden dat de muziek van Lloyd Jones niets met blues te maken heeft. Maar daar trekt hij zich helemaal niets van aan. Lloyd Jones, Love

Lloyd Jones, Love Gotcha. Cat Stevens uit Londen was een succesvolle singer-songwriter totdat hij zich bekeerde als moslim en als Yusuf Islam door het leven ging. En muziekliefhebbers blijven verlangen naar de oude Cat Stevens, Father and Son.

Cat Stevens, Father and Son. Studebaker John, dat is de artiestennaam voor John Crimaldi. Hij groeide op in de ruige Westside van Chicago tussen de straatmuzikanten Hound Dog Taylor, Walter Horton en J.B. Hutto. En hij noemde zich naar zijn favoriete auto en runt al jaren een eigen band. Dit komt van zijn album Time Will Tell. Studebaker John, Here No More.

Studebaker John, Here No More. Donovan Leeds uit Glasgow maakte furoren als de Europese Bob Dylan met maatschappijkritische protestsongs, totdat hij verdwaalde in de zweverige wereld van de Flower Power. Dit is een compositie van Buffy St. Marie, Donovan, Universal Soldier.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Winding Way van de Teskey Brothers is het album van deze week. En na drie studioalbums is het wel duidelijk dat zanger Josh Teskey heel goed geluisterd heeft naar de Amerikaanse soulzangers Otis Redding, James Carr, Wilson Pickett en Little Milton. De Teskey Brothers, London Bridge.

De Teskey Brothers, London Bridge. Randy Van Walmer uit Colorado verhuisde op 12-jarige leeftijd met zijn hele familie naar Engeland. En daar werd hij succesvol met mooie, iets wat poppy liedjes. Dit was zijn grootste hit. Hij overleed overigens op jonge leeftijd. Randy Van Walmer, Just When I Needed You Most. MUZIEK

Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. Johnny Shines uit Mississippi verhuisde naar Los Angeles en daar maakte hij deel uit van de West Coast blues scene met Johnny Otis, T-Bone Walker, Jimmy Reed en Jimmy Rogers. Hij werkte heel veel samen met mondharmonica-speler Snooky Pryor en hij kreeg een WC Handy Award voor zijn album Back to the Country. Johnny Shines, Peace in Hell.

Johnny Shines, Peace in Hell. John Thames, dat is een Britse folkzanger uit Wales. En hij was de zanger van The Elmium Band. En later was hij de zanger van Home Service. En hij was de 50 al gepasseerd toen hij nog aan een solocarrière begon. Dit komt van zijn soloalbum Unity. John Thames, Harry Stone.

John Thames, Harry Stone. Joanna Connor uit Chicago is een doorsnee huisvrouw die 's avonds, als de kinderen op bed liggen, in het clubcircuit van Chicago optreedt. En ze is een bezienswaardigheid in haar burgerlijke bloemtjesjurk, maar ze speelt wel de zaal volkomen plat. Dit komt van haar album Slide Time. Joanna Connor, Nothing But The Blues.

Joanna Connor, Nothing But The Blues. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alexandro Escovedo uit San Antonio komt uit een muzikale familie. Twee broers van hem speelden bij Santana. Zelf verhuisde hij naar San Francisco en was hij succesvol met de punkband The Nuns. Maar terug in Texas begon hij een eigen band, The True Believers. Alexandro Escovedo. Put You Down.

0: 6 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang beste muziek van Nederland op Radio Drenthe. Muziek van onder andere de Vaughan Brothers, van Joe Gita Hughes, Lightning Hopkins, Johnny Copeland en nog veel meer. Allemaal muziek die je draait weer in de eerste uitzending van Harry's Blues in 1991, 30 jaar geleden. Het programma wat ik maakte met Harry Musquet van 1991 tot 2011, maar nog steeds voortgiet. We gaan beginnen met QB and the Blizzards met More Than I Could Ask For.

prachtig nummer van de laatste cd van Harry Musquet, van de cd Cats Lost uit 2009. En ook het nummer wat de openingssong is van de theaterproductie Musquet So Many Roads, die nog tot het einde van deze maand, tot en met 26 september in Assen gespeeld wordt. We draaien de muziek die Harry Musquet uitzocht in 1991 in de eerste uitzending van Harry's Blues. En een stuk wat door de Harry gedraaid wordt, was een stuk van de beide Vaughan Brothers, Stevie Ray Vaughan en Jimmy Vaughan, Good Texan.

0: Wait. Put those boots back on.
1: De Vaughan Brothers uit 1990 van de CD Family Style, The Good Texan. Een ander nummer wat Harry in de eerste uitzending van Harry's Blues draaide was een nummer van Joe Guitar Hughes. Die had hij ontmoet tijdens de bluesestafette in Utrecht. En toen wij in 1993 een reis naar Amerika maakten, hebben wij Joe Guitar Hughes ook opgezocht in Houston. En met hem een interview gemaakt. En een jaar later was hij weer terug bij de bluesestafette. Harry zocht een nummer van hem uit. Misschien ook wel om de reden dat het een lekker lang nummer was. Want dat was ook wel Harry. Hij zag graag wat langere nummers uit. Want dan hoefde hij minder nummers uit te zoeken. Dus Joe Guitar Hughes van de CD, titelstuk van de CD, If You Want to See the Blues.

0: Thank you. Thank you much.
1: If you want to see the blues van Joe Kita Hughes uit 1986. En if you want to see the blues. Een mogelijkheid daartoe was het American Folk Blues Festival. Dat was een packet, zou je kunnen zeggen, van een festival wat de wereld overreisde, wat in Amerika begunde, maar door impresariaten uit Duitsland, Lippmann en Rauw, werd het ook naar Nederland toegebracht. Was vaak in Den Haag. En daar kwam dus de Amerikaanse bluesartiesten, die traden door op. En het was ook door dat Harry Muskee en Willie Middle en Ilko Gelling en hemzelf mooi maar op, dat die door de echte Amerikaanse bluesartiesten door ook live zagen. Onder andere Lightnin' Hopkins, die speelde door live in 1964. En alleen al de manieren waarop hij zich aankondigt, zich presenteert, is de muiten weer hem nog te lusten. Het nummer zelf trouwens ook weer, It Is a Pity, maar de aankondiging prachtig.
2: Good evening, ladies and gentlemen. I hope each and every one of us feel better than I do, which I don't feel so well. See, I've been gone from my wife 2 weeks, and that made me have the blues today. Yeah. That's the reason that I'm fixing to sing nothing but the blues right now. And it's gonna be the blues that I sing. The first song is gonna be It Is a Pity.

Wat een heerlijke country blues, denk ik. Country blues van Lightnin' Hopkins. En wat een dankbaar publiek erbij op het American Folk Blues Festival in 1964. De laatste muziek uit de uitzending van 1991, dat is de muziek van Johnny Copeland. Daar was hij ook een grote fan van. De Texas Twister werd hij ook wel genoemd. Ik kan me nog herinneren dat toen wij in Amerika waren in 1993, wij waren in Austin, denk ik, ja. In Austin waren wij. En op zoek naar een optreden van Little Feat. Maar we konden de weg niet vinden. En zowel Jean Legrand die erbij was, als Harry Musquet, die droegen er weinig aan bij om de weg wel te kunnen vinden. Dus het kwam er niet van. Weer terug naar het hotel toe. En toen zag ik dat er een optreden was van Johnny Copeland in de Pearl Oyster Bar in Austin. Nou, zei hij, Harry, ga je met door naartoe? Ah, zei Harry, ik ga liever naar bedden. Johnny Copeland, Nobody But You.

1989 van de LP Boom Boom, Johnny Copeland met Nobody But You. Illustreert naar Harry's Blues. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval is het nummer een beetje opgehangen aan de man die op 24 augustus overleden is. De drummer van de Stones, Charlie Watts. Man die bijna 60 jaar, nou misschien wel meer dan 60 jaar bij de Stones gespeeld heeft. Ooit begund is in de band van Alexis Corner. Dat was niet Steam Packet, maar dat was Blues Incorporated in Londen. En door is hij door Mick Jagger en Keith Richards eigenlijk weggehaald. En is hij bij de Stones gaan drum. En dat, door is hij eigenlijk altijd het centrum van, het, van de muziek geweest. De aandacht ging altijd nu naar Mick Jagger en naar Keith Richards natuurlijk. En Bill Wyman stond er als een zoutpilaar zo ongeveer bij, maar wel heel nadrukkelijk aanwezig. Maar Charlie Watts die zat achter de andere muzikant en die bepaalde het ritme, die bepaalde het tempo. En die deed dat op een voortreffelijke manier. Iedereen bewonderde hem eigenlijk. Terwijl hij uit de jazzwereld kwam en toch in de rock and roll en in de blues zijn steentje verdiend heeft. Het nummer waar het om ging, dat is Painted Black. Dat is uit 1966 van de LP Aftermath. En de eerste versie die ik door van draait is weer van iemand anders. Die is van de leadzanger van The Animals, van Eric Burdon, samen met de band War. En dat is uit 1970. Painted Black.

Morning on. Right, you know, baby.

0: Now then, now then, what's going on here then, eh?
1: Eric Burden and War, met hun versie van Paint is Black uit 1970 van de LP The Black Man's Burden. Maar het origineel, dat is uit 1966. Dat was de LP Aftermath van de Stones. En wel grappig, die hoes van de LP Aftermath van de Stones, daar staat de leden van de band, de vijf leden van de band, staat allemaal AV's op de hoes. En diezelfde vormgeving die hebt QB and the Blizzards gebruikt voor de LP Desolation uit dezelfde jaar. Die keken er heel duidelijk naar. Want de Beatles die kwamen later met Sgt. Pepper, die LP, een beetje psychedelische LP. En er kwam ook een LP van QB and the Blizzards uit met ook een psychedelische hoes. Dus de invloed is duidelijk aanwezig van de Stones en de Beatles. Rolling Stones, 1966, Painted Black.

U denkt die 166, het origineel van Painted Black van de Rolling Stones. Nou, dat is de tweede versie. De eerste was een beetje een African beat. Dit was een, zeg maar, een London beat. En dan de derde versie, dat is een jazzversie van Charlie Watts. Die nam hij op in 2010 samen met de Danish Radio Big Band. Een cd met allemaal jazzuitvoeringen van allerlei nummers, zelfs van Satisfaction, stond erop. En dat is op zich niet zo verwonderlijk, want de invloed van op Charlie Watts, die kwam van mensen als Buddy Rich en Max Roach. Dat waren echte jazzdrummers. Hier hoor je dus ook de echte Charlie Watts in zijn jazz uitvoering, zou je kunnen zeggen. Met de versie van Painted Black.

Ja, ja, en toch echt de drummer van de Rolling Stones die hier achter het slagwerk zit. Charlie Watts samen met de Danish Radio Big Band met hun versie van Painted Black. Doorvoer de Rolling Stones met het origineel uit 1966. Dit was trouwens uw 2010e van de Danish Radio Big Band. En we begonnen met Eric Burdon and War uit 1970. 11 augustus 2011, toen overleed Mike Finnegan. En ik weet niet of hoe dat wat zegt. Ik weet niet of veel mensen dat wat zegt. Ik denk het hoorst er niet. Het is een man die in 1945 geboren is in Troy in Ohio. En het is een man die op ontzettend veel LP's en CD's metspeelt op de Hammond B3. Een geweldige Hammond orgelspeler. Nou, om een paar op te noemen met wie die metspeelde. Onder andere met Dave Mason, met Etta James, met Jimi Hendrix, de Manhattan Transfer, de Maria Muldaur, Tower of Power, Rod Stewart, Ringo Starr. Nou, noem ze allemaal maar op. Ik denk dat het maar te weten is om wat van hem te laten horen. En dan in een versie van Feels Like Rain. Een versie van Buddy Guy samen met Bonnie Raitt uit 1993.

Middels dit nummer een kleine hommage aan Mike Finnegan, de Hammond B3-organist die ook op dit nummer meespeelde. Nummer van Buddy Guy en Bonnie Raitt, Feels Like Rain. Hij speelde trouwens ook bij Joe Cocker, moet niet vergeten om hem te noemen. Iemand die ook overleden is, ja, een paar maanden uit de West bent, dan ben er een aantal mensen helaas overleden. Dat is Nancy Griffith, Texaanse singer-songwriter, op 68-jarige leeftijd overleden. Iemand die vooral onder muzikant heel erg bekend was en ook heel erg geliefd was. Ze speelde samen met heel veel mensen. Onder andere met Eric Taylor, daar was ze met de trouwt een poosje. En haar meest bekende cd is, denk ik, of album is Other Voices, Other Rooms. In 1993, vernoemd door de verhalenbundel van Truman Capote. Nancy Griffith was iemand die zich graag ook met literatuur bezighield. Ze liet zich vaak afbeelden op de hoesen met boeken op de achtergrond. En ja, de combinatie van muziek en literatuur die zat in haar persoon eigenlijk wel een beetje verenigd, zeg maar. Haar laatste cd die is uitgebracht in 2012, de cd Intersection. En dat is een cd waarin hij ook duidelijk merkt van dat ze niet alleen een hele mooie en een lieve zangeres was, maar dat ze ook een zangeres was die begaan was met de wereld, met de mensen in deze wereld. En of dat nou de slachtoffers waren van de bankencrisis, middels het nummer Hell No, of met de zwarte mensen in Mississippi, Nancy Griffith die stuntoffeur, en zeker op die laatste cd. Luister maar eens naar Come On Up, Mississippi.

Nancy Griffith, helaas overleden 13 augustus 2021. En ja, dat is een ander soort muziek dan van Tom T. Hall, man die ook overleden is in afgelopen maand. Die maakt andersoortige muziek, alhoewel soms ook wel hele goede muziek. That's How I Got to Memphis bijvoorbeeld, van Solomon Burke en Harper Valley PTA van Janis Hirali. Maar hij maakt ook soms hele rechtse muziek, als dat Hello Vietnam, waarin hij helemaal achter de strijd in Vietnam stond. Tom T. Hall, ook overleden. En Dusty Hill, maar ook helemaal benoemd worden. De gitarist van ZZ Top, op 72-jarige leeftijd, overleden. Nou, een hommage aan iemand die in 2011 overleden is, dat is de theaterproductie Musquée So Many Roads. Die speelt in Assen, die elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondagavond is door die voorstelling. Er is een website, musquetheater.nl, en door het bindt nog korten te koop. En in dat programma, in die show, er wordt altijd besloten met een nummer Another Day, Another Road. Dat gaan wij ook doen, nadat ik gezegd heb dat Harris Blues samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Karel Post. En hier bent Cuban Blizzard met Another Day, Another Road.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Het is wat ongebruikelijk. Maar in muziek voor volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In muziek voor volwassenen staat heel gedateerd de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Charles Crawford nam het nummer op in de Shreveport Sound City studio van zanger Bobby Patterson en daar kwamen opvallend veel hits uit. Dat gold overigens niet voor deze single en daarom bleef het ook bij deze enige single voor Charles Crawford, A Sad Sad Song.

Charles Crawford, A Sad Sad Song. Groundhog, dat is gitarist Joe Richardson uit New York. Hij was de gitarist op de platen van de Shirelles en hij speelde zelf bij de Jefferson Lemon Blues Band. Hij versleed 9 labels en dat leverde geen enkele hit op. Groundhog, Going Back Home.

Groundhog, Going Back Home. Freddie Scott had de nummer 1 in Amerika met Are You Lonely For Me Baby. En de opvolger was een cover van Solomon Burke. En het nummer was in Engeland al opgenomen door de Rolling Stones en The Pretty Things. Freddie Scott, Cry To Me.

Freddie Scott, Cry To Me. Little Buster, dat was de artiestennaam voor zanger en gitarist Edward Forehand. Dat was een blinde blues- en soulzanger en die was heel populair in het clubcircuit van New York. Hij had jaren geen albums opgenomen, maar maakte in 1995 plotseling zijn comeback met het album Right On Time. Little Buster, Looking For A Home. Whoa!

Little Buster Looking for a Home. Jimmy Lewis uit Nashville werd songwriter in Los Angeles. En daar schreef hij nummers voor Ray Charles en Jimmy Holiday. En dit nummer van hem werd in de jaren 80 nog eens een keer gecoverd door Ry Cooder. Jimmy Lewis, The Girls from Texas.

Jimmy Lewis, The Girls from Texas. Het is de compositie van Carolyn Franklin, de jongere zus van Aretha. De beste studiomuzikanten uit Memphis en Muscle Shoals werden naar New York gehaald. Chips Moman, Spooner Oldham, Roger Hawkins, Dan Penn en Bobby Womack. En er werd een top 10 hit in Amerika geboden. Aretha Franklin, Ain't No Way.

Aretha Franklin, Ain't No Way. De zanger Roy Charles Hammond uit Georgia noemde zich Roy C. Hij was eigenlijk de zanger van de band The Genies, maar had een solo hit met Shotgun Wedding. En hij beschrijft een traumatische ervaring uit zijn leven. Roy C. I found a man in my bed.

0: Yes, I did.
1: Roy Shee, I Found a Man in My Bed. Clay Hammond uit Los Angeles was de zanger van de Mighty Clouds of Joy. En hij schreef voor Little Johnny Taylor de hit Part-Time Love. Als soloartiest was hij niet succesvol, als songwriter wel. Clay Hammond, Take Your Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Medication Time van Todd Sharpville is het album van deze week. En deze Todd Sharpville speelt als gitarist voortdurend mee op albums van Mick Ronson, Robbie Williams, Van Morrison, Peter Green, George Michael, Taj Mahal, Albert Collins, Georgie Fame, Kim Wilson, Brian May en Tommy Castro. En dat doet hij als Todd Sharpville, maar ook wel onder zijn eigen naam, Roland Phillips. Maar hier is hij weer even Todd Sharpville. God loves a loser.

God Sharpville, God Loves a Loser. Al Gardner uit Alabama nam het nummer op in Memphis en later werden er in Detroit nog violen aan toegevoegd. En Amerikaanse kenners noemden het destijds een meesterwerk. Al Gardner, Just a Touch of Your Hand.

El Gardner, Just a Touch of Your Hand. Don Covey uit South Carolina werd door Atlantic Records naar de Stax Studios in Memphis gestuurd om daar kennis te maken met Wilson Pickett en Sam and Dave. Maar die twee die stuurden hem door naar Muscle Shoals, want ze zeiden: in de Fame Studios hebben ze voor jou een veel betere studioband. Het werd geen hit, maar Solomon Burke had met het nummer een paar maanden later wel een hit. Don Covey, You're Good for Me.

Don Covey, You're So Good For Me. Billy Sheree uit Pennsylvania nam in Detroit een nummer op van Bobby Womack. En dat deed hij met diens band The Soul Congress. En dat was de vaste studioband van de Sound Patterns Studio in Detroit. Billy Sheree, I Found The One.

Billy Sheray, I Found the One. De zanger Arzel Hill noemde zich T.T. Hill en hij werd groot bij Melico Records in Mississippi. In 1984 overleed hij aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij werd 49 jaar. T.T. Hill, Don't Make Me Pay For His Mistakes.

C.G. Hill, Don't Make Me Pay For His Mistakes. The Soul Brothers Six, dat was een band uit New York met vijf broers Armstrong. Het was een hele degelijke soulband, de heren hadden nooit studiomuzikanten nodig en alleen zanggitarist John Addison kwam uit West Virginia. The Soul Brothers Six, What Can You Do When You Ain't Got Nobody?

Yeah!

The Soul Brothers 6, What Can You Do When You Ain't Got Nobody? Otis Clay uit Mississippi had al opgenomen in Memphis en in Muscle Shoals, maar na zijn verhuizing naar Chicago werd hij eigenlijk pas succesvol. Daar zong hij eerst in meerdere gospelbands, maar uiteindelijk slaagde hij als blueszanger. Otis Clay, That's How It Is.

Otis Clay, That's How It Is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Marion Black uit Ohio mocht in Columbus een single opnemen voor Capsoul Records. Het was een eigen compositie, maar de radiostations vonden het nummer veel te lang en draaiden het niet. In 2013 had hij wat meer succes, want toen werd het nummer Who Knows van hem gebruikt in een tv-commercial van BlackBerry. Marion Black, Go On Fool.

0: Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De Mississippi Delta begint in Memphis en loopt door tot Vicksburg. Een gebied groter dan Nederland. Vruchtbare landbouwgrond, gebruikt voor de verbouw van katoen en rijst. Van noord naar zuid doorsneden door Highway 61. Centrum is de plaats Clarksdale in Coahoma County. Daar het Delta Blues Museum, Rooster Records, Stackhouse en Living Blues. De geboorteplaats van John Lee Hooker. De Delta, bakermat van de bluesmuziek, waar Robert Johnson rondzwierf, Sonny Boy Williamson speelde en Charlie Patton zijn amoureuze avonturen beleefde. Blank en zwart, rijk en arm, in een landschap dat zoveel cultureel erfgoed opleverde.
3: Nou, het is een ogenblik vrij vlak hier. We komen uit een gebied wat eigenlijk een beetje heuvelachtig, wat iets aan, waar zou je het beste mee kunnen vergelijken, een beetje Ardennenachtig of Sauerland of zoiets, Eifel, iets minder hoog. En dit hier is weer allemaal vlak. En je komt hier dus in de buurt waar de katoen verbouwd wordt. En de grote plantages waren hier van Wild Doggery en hoe ze allemaal mogen heten. Maar hier zie je dus alleen nog maar vlak land, afgewisseld met wat bossages.
4: Je ziet natuurlijk dat het land hier veel meer in cultuur is, hè? Dat dit farmland is.
3: Ja, je ziet wel dat hier wat aan gedaan is, zoals bijvoorbeeld daar in de buurt van tussen Slidell bijvoorbeeld in en Meridian. Dat is eigenlijk gewoon een stuk land denk ik, waarvan je dacht, nou, wat gebeurt er eigenlijk mee? En hier is wel degelijk, je zag hier ook nog grote winkels in landbouwwerktuigen, zoals wij die ook veel hebben. Bijvoorbeeld blauw, tussen naast en rollen, of mes kunnen besmilden. Zo'n soort dingen zag je dan, zag je hier ook.
4: Grote landbouwmechanisatie bedrijven. Ja. Dat ook niet armoedig aan hier trouwens.
3: Nee, dat valt me ook af. Het is hier niet zo armoedig als bijvoorbeeld in South Louisiana, daar bij Kaplan in de buurt. En ook niet zo armoedig als bij Meridian. Ik vond Tupelo al een vrij welvaart stadje en het ziet er hier ook. Je hebt hier niet van die krotten en zo, weet je wel, die je daarin. Het is hier allemaal toch wel vrij gecultiveerd.
4: Ik denk dat ook vrij vruchtbare grond is hier zo, als je zo een kijkt.
3: Ja, ik denk dat je katoen verbouwt, dat je zeker vruchtbare grond moet hebben. Dat wil gewoon niet op arme grond.
4: De eerste stap was voor veel van die mensen denk ik toch ook dat ze naar het hier, pakweg 150 kilometer noordelijk gelegen Memphis gingen.
3: Ja, B.B. King bijvoorbeeld, die staat bekend als de Beale Street Boy en dat is Beale Street is een straat in Memphis. Dat was de meest nabijliggende stad om aan werk te komen ook voor die mensen natuurlijk in de muziekbusiness.
4: Dat is een soort opwaartse beweging eigenlijk. Memphis, St. Louis en dan Chicago, Detroit.
3: Ja. Maar zoals ik al zei, die oudere mensen, dus die Charlie Patton en Robert Johnson, en die zijn dus, die trokken hier dus rond in de Delta. En die trokken van grote plantage naar plantage en van Duke Joint naar Duke Joint en speelden voor wat eten en dergelijke en voor wat drank. En ja, de allereerste mensen die zijn hier, die hebben hier rondgetrokken, zijn hier overleden, de anderen zijn weggegaan. Maar het is wel duidelijk dat hier de wortels van de bluesmuziek liggen.
5: I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road, I heard old train getting off like this. old bell ring kind of like this. I went on down, I heard old whistle blow. I heard it said, look a young.

0: alsjeblieft niet. Alleen nog hier in Mississippi, in de buurt van Clarksdale. We gaan ook nog even de grens over naar Arkansas, hè?
1: Ja, naar Sint Helena, en daar ligt Sonny Boy Williamson begraven. Daar wou we ook even naartoe. Hij schijnt ergens in de... achteraf ergens te zijn begraven. En daar wilden we even kijken, bij zijn graf.
0: Het wordt hem schreeuwen, maar als zijnde dat het vrij moeilijk te vinden is, hè?
1: Nou, we kunnen altijd een poging wagen.
0: Dan kunnen wij zien van de grote weg af moeten en een zaandwegje en misschien wel een heel slecht zaandwegje op moeten, maar...
1: Maar er zijn ongetwijfeld mensen die ons kunnen helpen, want we hebben door zoveel mensen hier geholpen tot het beten van deze trip, dat vinden we ook alweer.
2: Thanks for my

0: Delta Blues Museum, Carnegie Public Library. Dat is de goede steen in ieder geval.
1: Ja, dat mag je, ook hier geen dat gebruiken om de copyright op zich.
0: Ja,
1: dat weet ik niet.
0: Closed on Memorial Day, dat is maandag.
2: Fast string, misschien is dat het wel. Een flesje olie, misschien is het wel fast.
1: Dat staat er wel.
3: Attraction.
2: Fast lips of zo.
3: Adam and Eve. Indian spirit.
4: A ring.
3: Attraction. High chest quality.
1: Zo, een Bonnie Raitt hier allemaal.
5: Daarachter op de lichte gitaar. Van B.B. King. Oh, dat is stuk hold.
1: Maar dit was hold. Yeah. Yeah, by Donald Kirk. See you top Billy Gibbons at the remains of the Muddy Waters home.
5: Het restant van het huis van Muddy Waters, ja.
1: Ja. Electric Mud.
5: Ja.
1: ZZ Top. B.B. King's Lucille. Dus zo'n gitaar speelde B.B. King op, die noemen ze Lucille.
5: Waarom
1: die
5: eigenlijk?
1: Hier. Ja.
5: Waarom noemen ze die Lucille?
1: Ik weet niet, het is waarschijnlijk naar zijn vrouw of zo. Of naar het nummer, ik weet het niet.
3: Het model. Het model. Ja, alsof hij zijn vrouw speelt. Het is, hij is een soort getrouwd met zijn gitaar.
5: Ja, ja. Bo Diddley.
1: Ja, inderdaad. Met zijn rechthoekige gitaar.
5: Hey, Steve Forbert, die ken. Ken je wel? Nee, Stevie Forbert.
1: Ja.
5: Kom ook een Meridian. Mac McAnally uit Belmont. Zit hier allemaal. Kijk, die Fred Noblak die ook in Meridian was.
1: Freddy Knobloch.
5: Ike Turner. De jazz. Dat is het, ja.
1: Maar nu wordt er al de groep gedaan. Goed, ja.
5: Goed,
1: de verbinding tussen de blanke, de black music, de gospel, de country, de blues. De rock'n'roll, de jazz. Ja, nog een foto van de belangrijkste mensen. Maybe 120 Gibson, waar Robert Johnson nog speelde hier. The same vintage Gibson, Robert Johnson, de same vintage, dus dezelfde, niet die van Robert Johnson, maar dezelfde vintage Gibson.
5: Ja,
1: yeah,
5: ja.
1: Yeah. In 1920.
5: Hier nog wat foto's hoe die mensen vroeger op de plantages werkten.
1: Ja, de Dockery Farms, hè, hier.
5: Ja,
1: yeah,
5: ja. Yeah.
1: Joe Rice Dockery. En Will Dockery.
5: Die moeten nog staan.
1: Ja.
5: Dan mocht straks maar hem nog gaan kijken. Charlie Patton.
1: Ja, nou. Ja, het is duidelijk. Beste mensen, luisteraars. Van Radio Drenthe, als je ooit eens een keer in Klaarsdeel komt, zal je aanbevelen om daar eens een keer naartoe te gaan. Doe het echt. Ik bedoel, het is holy ground.
5: Dit is een museum wat ook naar ons smaak is.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja. Het kan natuurlijk mooi uitgebreid worden nog. En ik denk ook dat het wel gebeurt.
6: I'm gonna get up in the morning. My broom. Good friend, the black man you've been loving. Good friend can get my room.